0: one, a two.
1: Honey, I have something to tell you, and it's

0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het vredesakkoord tussen Iran en de VS treedt onmiddellijk in werking. Dat zegt de premier van Pakistan dat mee bemiddelde. Het akkoord werd afgelopen nacht ook al ondertekend door de presidenten van Iran en de VS. Amerikaans president Trump deed dat in het kasteel van Versailles, in het bijzijn van de Franse president Macron. Normaal was de ondertekening voor morgen tijdens een officiële ceremonie in Zwitserland. Het is nu nog onduidelijk of die nog zal plaatsvinden. 1 op de 3 bedrijven moest vorig jaar na controle extra belastingen betalen, omdat ze hun aangifte niet correct hadden ingevuld. Dat schrijft de Tijd. Ook bij particulieren bleken sommige aangiftes niet volledig. In totaal ging het om 7 miljard euro aan niet aangegeven inkomsten. Om zo'n foute of ontbrekende informatie sneller op te sporen, wil de fiscus AI inzetten. Daarvoor loopt nu een proefproject. En op het WK voetbal heeft Engeland gewonnen van Kroatië. Het werd 4-2. Nog gisteravond speelden Portugal en Congo 1-1 gelijk. Een historisch moment voor Congo dat zijn allereerste WK-goal ooit scoorde. In Antwerpen volgden heel wat Congolezen de match op grootscherm.
3: We zijn heel blij met de score 1-1. We hebben ons kunnen laten tonen. We hebben ons kunnen laten zien.
4: Ik ben gewoon kei trots op mijn land en met 52 jaar eindelijk deze match kunnen doen.
5: Heel veel emoties. Mijn stem is al weg ondertussen. Dus echt trots. Echt heel trots op ons land.
2: Afgelopen nacht was er ook nog de wedstrijd Ghana-Panama. Die eindigde met 1-0 voor Ghana. Zonnig en warm vandaag. Maxima tot 33 graden. Aan zee is dat 24 graden. Morgen begint met zon. Daarna meer kans op fel onweer. Het blijft wel tropisch warm tot 35 graden. En ook tijdens het weekend zonnig en lokaal kans op onweer. De maxima schommelen rond 30 graden dan.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het vredesakkoord tussen Iran en de VS is meteen van kracht. Dat laat bemiddelaar Pakistan weten. Het akkoord werd vannacht al ondertekend door de presidenten van Iran en de VS. De komende 60 dagen wordt het verder uitgewerkt. Intussen gaat onder meer de zeestraat van Hormuz weer open en stopt de VS met Iraanse havens te blokkeren. Verkeersboetes worden volgende maand 10% duurder. Bellen achter het stuur kost je dan meteen €200. En de lichtste snelheidsboete €74. Het was al geweten dat de boetes zouden verhogen. Dat stond in het regeerakkoord om het gat in de begroting mee te dichten. Maar het was nog niet duidelijk wanneer het zou ingaan, tot nu dus. Vorig jaar stonden meer dan 11.000 sociale woningen leeg in Vlaanderen. En dat terwijl er maar liefst 215.000 Vlamingen op de wachtlijst staan. Dat blijkt uit een nieuw jaarverslag. Elk jaar staan er meer en meer sociale woningen een langere tijd leeg. Al heeft dat een goede reden, zegt HLN-journaliste Fleur Mees, die het verslag kon inkijken.
3: De Vlaamse regering pompt deze legislatuur meer dan €1 miljard per jaar in sociaal wonen. Maar heel veel van die sociale woningen zijn verouderd. En dat geld wordt dus gebruikt om die huizen en appartementen te renoveren. En ja, als er bijvoorbeeld nieuwe ramen worden gestoken, dan is het moeilijk om in die woning te blijven. Daarom zijn ze dus een tijdje leeg.
2: Tegen 2042 wil de Vlaamse regering trouwens ook nog eens 56.000 extra sociale woningen bouwen. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels opnieuw getraind voor de match zondag tegen Iran. Maar Romelu Lukaku, Leandro Trossard en Charles de Ketelaar trainden niet mee, zag voetbaljournalist Jarno Berto.
4: Lukaku die zette ze even op spaarstand omdat hij in de voorbije twee dagen 90 minuten speelde, een half uur tegen Egypte en een uur in een oefenmatch. Leandro Trossard, voor hem duurde het seizoen het langst van iedereen, met 2,5 week geleden nog een Champions League finale. En de Ketelaar, ja, die hebben we gisteren zelf gespot met een verband rond zijn knie. Geen reden tot paniek is ons verzekerd.
2: Het is niet duidelijk wat er aan de hand is, maar hij zou wel mee kunnen spelen zondag. En op het WK voetbal hebben alle landen nu hun eerste van 3 groepsmatchen gespeeld. Daarstraks won Colombia nog met 1-3 van Oezbekistan. Nog vannacht won Ghana van Panama met 1-0. En Portugal en Congo speelden 1-1 gelijk. Een historisch moment voor Congo dat zijn allereerste WK-goal ooit scoorde. In Antwerpen volgden veel Congolezen dat op grootscherm.
5: We zijn heel blij met de score 1-1. We hebben ons kunnen laten tonen.
6: Ik ben gewoon kei trots op mijn land. Ik heb na 52 jaar eindelijk deze match kunnen doen.
7: Heel veel emoties. Echt heel trots op ons land.
2: En nog gisteravond won Engeland met 4-2 van Kroatië. Zonnig en warm vandaag, maxima tot 33 graden. Aan zee is dat 24 graden. Morgen begint met zon, daarna meer kans op fel onweer. Blijft wel tropisch warm tot 35 graden. Ook tijdens het weekend zonnig en lokaal kans op onweer. De maxima schommelen rond 30 graden dan.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03-230-59-39.
10: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
11: Oh, Céline van Eneffe, die gaat toch?
10: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
12: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
13: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
14: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont.
9: Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070-250-200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
14: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags. Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
15: Zeg, Josephine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
16: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
15: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
16: Wie is dat? Ook een kinesist?
15: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
17: Je kan Oraliften bereiken op 03-218-4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
18: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
19: Merci Immobiep.
20: Aha. Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al misère met mijn dak, jongen.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
4: Zeg Kim, dat feest in woonzorgcentrum Bloemenveld op 21 juni. De covrettes. Moet dat niet tomat crevet zijn?
3: Toch niet. Op 21 juni feest Bloemenveld en zijn er optredens van de Covrettes en van goochelaar Ginelli. Kraampjes en animatie en er zijn heel de dag rondleidingen. Je bent welkom vanaf 11 uur.
4: Oh, dat klinkt plezant. Ik kom af.
3: Breng gerust ook je vrienden en familie mee. Meer info op zorgbedrijf.antwerpen.be.
5: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
6: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
5: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Het scheepverkeer vanuit Iran komt weer op gang, nu de VS zijn blokkades van de Iraanse havens heeft opgeheven. De presidenten van beide landen ondertekenden vannacht het akkoord om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. De komende 60 dagen zal dat verder worden uitgewerkt. Intussen laat de ondertekening zich ook voelen op de internationale oliemarkt. Een vat kost nu bijna evenveel als voor de start van de oorlog. Volgende maand worden verkeersboetes 10% duurder. Bellen achter het stuur kost je dan meteen €200 en de lichtste snelheidsboete €74. Het was al aangekondigd dat de boetes zouden verhogen. Dat stond in het regeerakkoord. En nu is dus ook duidelijk vanaf wanneer. Meer dan 11.000 sociale woningen stonden vorig jaar leeg in Vlaanderen. En dat terwijl er maar liefst 215.000 Vlamingen op de wachtlijst staan. Dat blijkt uit een nieuw jaarverslag. Elk jaar staan er meer en meer sociale woningen een langere tijd leeg. Al heeft dat een goede reden, zegt HLN-journaliste Fleur Mees, die het verslag kon inkijken.
8: De Vlaamse regering pompt deze legislatuur meer dan €1 miljard per jaar in sociaal wonen. Maar heel veel van die sociale woningen zijn verouderd. En dat geld wordt dus gebruikt om die huizen en appartementen te renoveren. En ja, als er bijvoorbeeld nieuwe ramen worden gestoken, dan is het moeilijk om in die woning te blijven. Daarom zijn ze dus een tijdje leeg.
7: Tegen 2042 wil de Vlaamse regering trouwens ook nog eens 56.000 extra sociale woningen bouwen. De KU Leuven blijft de beste universiteit van ons land. In de QS World University Ranking staat de UNIF op de 59ste plaats. Zijn beste ranking tot nu toe. De UGent stijgt 12 plekken en volgt op de 150ste plaats. MIT in de VS staat voor het 15e jaar op rij op de eerste plaats, gevolgd door het Imperial College in Londen en Stanford in de VS. Op het WK-voetbal hebben de Rode Duivels opnieuw getraind voor de match zondag tegen Iran. Maar Romelu Lukaku, Leandro Trossard en Charles de Ketelaar trainden niet mee, zag voetbaljournalist Jarno Berto.
9: Lukaku die zette ze even op spaarstand omdat hij in de voorbije twee dagen 90 minuten speelde. Een half uur tegen Egypte en een uur in een oefenmatch. Leandro Trossard, voor hem duurde het seizoen het langst van iedereen, met 2,5 week geleden nog een Champions League finale. En de Ketelaar, ja, die hebben we gisteren zelf gespot met een verband rond zijn knie. Geen reden tot paniek is ons verzekerd.
7: Het is niet duidelijk wat er aan de hand is, maar hij zou wel mee kunnen spelen zondag. En nog op het WK voetbal hebben alle landen nu hun eerste van drie groepsmatchen gespeeld. Colombia won nog met 1-3 van Oezbekistan. Nog vannacht won Ghana van Panama met 1-0. En Portugal en Congo speelden 1-1 gelijk. Een historisch moment voor Congo dat zijn allereerste WK-doelpunt ooit scoorde. Zonnig en warm vandaag, maxima tot 33 graden. Aan zee is dat 24 graden. Morgen begint met zon, daarna meer kans op fel onweer. Blijft wel tropisch warm tot 35 graden. En ook tijdens het weekend zonnig en lokaal kans op onweer. De maxima schommelen rond 30 graden dan.
10: Jawel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
11: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
12: Ja,
11: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen gebeuren.
12: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
11: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
12: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
11: 0485 54 87 85.
13: Aha. Minerva.
14: Ons katje is een schatje. En elk plaatje dat ze draait, komt uit haar hartje.

Donderdagmorgen, 18 juni. Een heel, heel goede morgen, lieve luisteraars. Welkom op het programma Goedemorgen Antwerpen met Katja en Dick live van op het Sint-Anne-strand.

En het is hier al zoel op het Sint-Tennis-strand. We krijgen een warme dag vandaag. En we gaan ervan genieten, hè. En voor de mensen die graag eens een babbeltje willen doen, ons Lidie is er ook bij. Ons telefonista, die zit aan de andere kant en die neemt heel graag voor jullie de telefoon op.

En deze dame was natuurlijk Shirley Bassey met I Do It All Again. Ze heeft heel veel voor u gemaakt, zoals, zal ik zeggen, in 3 James Bond films heeft ze ook muziek gespeeld.

Claude François. En tijdens zijn 15 jaar durende carrière in de jaren 60 en 70 groeide hij toch uit tot een van de meest populairste Franse artiesten deze tijd.

En het is wel zo, lieve luisteraar. De ogen, daar zie je alles in. Daar zie je verdriet in, blijdschap, verliefdheid en noem maar op. Die spreken boekdelen. En dat zei ook Wiltura met zijn twee verliefde ogen.

En we hebben ze allemaal wel, al die mooie, mooie herinneringen. Dat was Des O'Connor met het gewoon Remember. Het is iets voor 8:30. Je weet het, lieve luisteraar, ons Lydie zit aan de andere kant van de lijn. Als je iets wil zeggen of je wil gewoon een babbeltje, je kan haar altijd bellen op het welgekende nummer 03 219 17 27.

Eens komt die dag, hè? One Day Soon van Tom Jones. Ik heb voor jullie hier nog de Carpenters met I Can't Smile Without You.

0: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaats met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier monofoortpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Bingo!
0: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur middag start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
6: Bingo.
0: In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
6: Bingo!
7: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
8: Oh ja? Of vol vent, of tournedeau. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
7: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
8: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Juist gelijk als schaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
7: Gonijten, maar Minerva op Sint-Anneke.
8: Verongs is dat, manneke.

En ook deze gaan er zeker bij zijn, hè, op onze donderdagavonden in de danstent. Kom zeker dansen op The Real Thing met You to Me or Everything.

En stel u voor, lieve luisteraar, wat zou het zijn als er een wereld zou zijn zonder muziek? A world without music. Het zou wel heel triestig zijn dan, hè? Dat was een nummer van Engelbert Humperdinck.

0: mind.
1: The windmills of your mind. Wat gaat er allemaal in je hoofdje om? Dat was Jeanette Reno. Verleden week, lieve luisteraars, heb ik een plaatje gedraaid van André Hazes. Ik heb daar eigenlijk zoveel reacties op gehad, omdat het een iets minder bekende plaat was. Verschillende mensen vroegen me om het nog eens terug te draaien. Ik ga het nog eens terugdraaien. Het is tevens de laatste vocale voor ons tijd zijn van 1 uur. Het is geschreven voor zijn fans en het is zonder jou.

0: cliché dat een olifant soms denkt met zijn slurf.
1: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
1: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Dank u vriendelijk voor vanavond.
1: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg, Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
4: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
5: Dag Kim. Zeg, weet je wat ik nou zoek? Kaboutertjes. Oh, maar af en toe is wat te komen helpen hier. De was, de plas. Allee, je weet dat wel, hè.
4: Kaboutertjes hebben we niet, maar wel vriendelijke thuishulpen. Voor je huishouden of je verzorging.
5: Oh, dat klinkt gelijk als een sprookje.
4: Haal met een thuishulp helpende handen in huis. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be/thuishulp.
6: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze dan roepen.
7: Zeg maar één.
8: Wat is er, Jos?
7: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugdruis hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rugjesje gauw dan gestuind, zalig.
8: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
7: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
8: En waar is dat?
7: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
8: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
9: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
10: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
9: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: Cadeaubonnen zouden minstens 2 jaar geldig moeten zijn. Dat vindt minister van Consumentenzaken Rob Beenders. Hij dient een wetsvoorstel in omdat nu te veel bonnen verloren gaan.
12: Vandaag de dag kan eigenlijk elke verkoper van cadeaubonnen zelf bepalen hoe lang die geldig is. En daardoor weet je als klant niet wanneer die vervalt en ga je er misschien vanuit dat dat sowieso 1 jaar geldig is. Door daar nu 2 jaar op te zetten is het gewoon voor iedereen duidelijk. En dan heb je ook voldoende tijd om een bon die ook effectief betaald is in te ruilen voor iets anders.
11: En hij wil ook dat de beurtenkaarten voor het zwembad of de fitness bijvoorbeeld 1 jaar geldig blijven. De wet kan in april volgend jaar ingaan als het voorstel nog voor de zomervakantie wordt goedgekeurd. De ondertekening van het vredesakkoord tussen Iran en de VS heeft meteen een effect op de internationale oliemarkt. De prijs voor een vat is gezakt tot bijna op het niveau van voor de oorlog. En ook het Iraanse internationale scheepsverkeer komt geleidelijk weer op gang. Het vredesakkoord werd afgelopen nacht ondertekend door Amerikaans president Trump en zijn Iraanse collega. Trump ondertekende dat akkoord in het kasteel van Versailles in Frankrijk. Hij was daar voor een diner met de Franse president Macron na de G7-top. De twee noemden de top een echt succes. Journalist Jelle Frenke.
13: Ja, Macron kreeg de leiders op 1 lijn. Amerikaans president Trump toonde zich opvallend meegaand. Zo steunde hij het plan om meer wapens te geven aan Oekraïne en overweegt hij om opnieuw sancties op te leggen tegen de Russische oliesector. En dat kunnen we toch een succes noemen.
11: Vanavond begint trouwens een EU-top in Brussel. Daar wordt de steun aan Oekraïne verder besproken. Intussen wil ons land al zijn F-16's aan Oekraïne schenken. Dat schrijft De Morgen. Het gaat dus om 53 toestellen die binnen de 4 jaar overgedragen zullen worden. Dit jaar gaat het in een eerste levering om 7 F-16's. De komende 2 jaar volgen er dan nog eens 20. Ons land heeft die toestellen de komende jaren niet meer nodig na de overstap naar nieuwere F-35-toestellen. Het gaat voorlopig wel om een engagement. De levering moet de komende jaren telkens goedgekeurd worden. In de VS zitten tienduizenden gezinnen zonder stroom in de staten Iowa en Illinois. Het komt door het noodweer daar, want er zijn gisteren zeker 7 tornado's gepasseerd. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn, maar er is wel veel schade. Op verschillende plaatsen zijn bomen en elektriciteitspalen omgevallen. Zonnig en warm, maxima tot 33 graden. Aan zee is dat 24 graden. Morgen begint met zon, daarna meer kans op fel onweer. Blijft al tropisch warm, tot 35 graden. Ook tijdens het weekend zonnig en lokaal kans op onweer. De maxima schommelen rond 30 graden dan.
14: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
15: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-4573. Dat is 03-218-4573. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
16: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
17: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Nieuwpoken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Nieuwpoken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
18: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070-250-200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
19: Aha, Minerva.

Zoals iedere week starten we het tweede uur met een accordeonnummer. Deze week was het Matthias Lins met Fonicoli Fonicola. Als u nu juist bent afgestemd op Radio Minerva, dit is het programma Goedemorgen met Katja. Aan de andere kant zit ons Lydica en die neemt heel graag voor jullie de telefoon op. Dus zin in een babbeltje, zin om eens iets gewoon te vertellen, dat kan altijd. En verder geniet van de muziek hier op onze radio.

En dat is toch al wel een heel oud nummertje, hè? Nog uit onze oude doos, Jimmy Rosselli, met You Are Mine. En dan wil ik toch nog eens even iemand in de bloempjes zetten. En dan heb ik het over onze eigen Maria Elvis, de grote Elvis-fan. Want die was gisteren jarig. Mariatje, toch nog een hele, hele gelukkige verjaardag gewenst. En natuurlijk voor jou een plaatje erbij van Elvis Presley. Let It Be Me.

We hebben er verschillende stemmen bij gehoord, hè. Onder andere die van Diana Warwick en natuurlijk Lionel Richie. Heb ik er ook ergens tussen gehoord wat we nodig hebben, dit woord Friends are for.

En het was ook een van de favorieten van onze voorzitter Frank Boekhoff. Ray Conniff Singers, nog eens met For All We Know.

En ze waren met z'n drietjes, hè, The Three Degrees met When Will I See You Again. En dan hebben we er nog eentje van Jerry Veil. Die mag hier ook niet ontbreken. Een vaste waarde hier op onze Radio Minerva. En ondertussen is ook onze Julien gearriveerd. En de koffie staat klaar.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo. In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar gewoon Delijs, koopt uw 4-pak en spaart de codes. Waar van het Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
8: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
9: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
8: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
9: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
8: Geniet ervan, het zijn de beste.
9: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

I'll do anything for you that you want me to. Dat was natuurlijk de stem van Barry White. We gaan nog eens naar ons eigen landje, naar al die Willie Sommers fans. En dat zijn er ook wel heel veel, hoor. Het nummertje is geschreven en komt uit een verhaaltje van de Koningskinderen. Gewoon, het water is veel te diep.

Pardon-moi, si je t'aime. En dat was een nummer voor al die klootbarzotti fans. Petula Clark heb ik hier nog met Downtown.

Zo, lieve mensen, dit was het voor vandaag. Ik ben er terug volgende week donderdag. Aan iedereen nog een hele fijne dag gewenst. Geniet van het zonnetje. Wees toch voorzichtig, smeer je goed in, want het gaat echt wel heel warm worden. Heel veel groetjes van Katja en natuurlijk ook van ons Liddietje. Tot volgende week. En nog eventjes moest ik nog vermelden aan Magda. Magda, bedankt voor de lieve kaartjes.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
3: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
4: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
3: Dakwerken van der Linde?
4: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
3: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
4: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
5: Dakwerken van der Linde.
4: Beter god er niet vinden.
5: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-18-37.
6: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
7: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
8: Op de camping van Metal Festival Graspop is een dode gevallen. Het gaat om een man, een festivalganger van 47, dat meldt de organisatie. Hij werd onwel op de camping. Hij werd door de hulpdiensten nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar vanochtend. Alles wijst op een natuurlijk overlijden. Cadeaubonnen zouden minstens 2 jaar geldig moeten zijn. Dat vindt minister van Consumentenzaken Rob Beenders. Hij dient een wetsvoorstel in omdat nu te veel bonnen verloren gaan.
9: Vandaag de dag kan eigenlijk elke verkoper van cadeaubonnen zelf bepalen hoe lang die geldig is. En daardoor weet je als klant niet wanneer die vervalt en ga je er misschien vanuit dat dat sowieso 1 jaar geldig is. Door daar nu 2 jaar op te zetten is het gewoon voor iedereen duidelijk. En dan heb je ook voldoende tijd om een bon die ook effectief betaald is in te ruilen voor iets anders.
8: En hij wil ook dat de beurtenkaarten voor het zwembad of de fitness bijvoorbeeld 1 jaar geldig zijn. De wet kan in april volgend jaar ingaan als het voorstel nog voor de zomervakantie wordt goedgekeurd. Het personeel van bagageafhandelaar Avia Partner heeft het akkoord goedgekeurd dat de directie en vakbonden gisteren vonden. Er komen bijvoorbeeld duidelijkere regels rond het welzijn en de veiligheid op het werk, meer opleidingen en de premies worden anders georganiseerd. Het personeel van Avia Partner hield eerder deze week nog een actie op de luchthaven. Tientallen vluchten werden daardoor vertraagd. Zonnig en warm, maxima tot 33 graden. Aan zee is dat 24 graden. Morgen begint met zon, daarna meer kans op fel onweer. Het blijft wel tropisch warm tot 35 graden. En ook tijdens het weekend zonnig en lokaal kans op onweer. De maxima schommelen rond 30 graden dan.
10: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
11: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
10: De Bip for Life? Wat is dat?
11: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
10: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
11: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
12: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
13: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
12: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
14: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
15: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
16: Ah, wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
17: Dag Robert, storen we niet?
18: Nee, kom binnen.
17: Onze kleine is er ook bij.
18: Hallo.
17: Ja, zijn kettingetje van zo'n commune, hè? Dat past niet meer.
18: Allee, maar dat past toch nog?
17: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Joland. Maar wat brengt dat op?
18: 1924 euro. Zoveel! Vergeet Bobby Holland, Ibiza, hier ik kom. Geniet er maar van, jongen.
19: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
20: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
21: Merci, Immobiep.
22: Aha. Minerva.
23: De Notenkraker met Julien van Noten.
24: Goedemorgen, Antwerpen.

Goedemorgen, beste mensen. Welkom bij Radio Minerva met de Nottekraker tussen 10 en 12. Onze dank gaat nog naar Katja Verwaard voorbij het uurtjes. Goedemorgen, Antwerpen. De Nottekraker telefoon is bereikbaar op 03-219-1727. En deze week is het Hario die de plaats inneemt van onze zwaar.

deze donderdag zet me nog altijd ons beste beentje vooruit en het andere ernaast. We beginnen eentje, je zou kunnen zeggen, klassieke muziek, maar het heeft er niks mee te maken. Mozart Symfonica nummer 40, maar het is wel een arrangement van Karel Herberger.

Mozart natuurlijk, hier bij Radio Minerva, moet allemaal komen. Uit 1948 overgenomen van meer dan 50 artiesten. Frankie Lane natuurlijk.

Dit was natuurlijk Ray Conniff met muziek van Cole Porter uit 1943 was dat voor een Columbia-film. En nu is het Frankie Lane.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster.

Gisteren was er een jarige van een collega van Radio Minerva. Een grote fan, misschien wel de grootste fan van Elvis Presley. Wij noemen haar dan ook Maria Elvis. Maria, van harte proficiat nog, hè? En natuurlijk is zij erbij.

0: Kijk, op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
1: Bingo.
0: In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
2: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of vol avant, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
2: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
3: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gij, mijn tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Vrongs is dat, manneke.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar van het Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
7: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
8: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
7: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
8: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
7: Geniet ervan, het zijn de beste.
8: Het Minerva Café, om de plaats op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
0: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaats met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

Deze dochter van Judy Garland was natuurlijk niemand minder dan Liza Minnelli. En we maken toch een beetje plaats voor Doris Day dan toch.

Nou, ook hier in de studio gezondheid, een cocktail voor twee. Ja, de tijd gaat vooruit, beste luisteraars. We gaan naar 11 uur toe en dat doen we dan met de eerste brigade van de infanterie. Alvast, tot ze biedt.

0: cliché dat een olifant soms denkt met zijn slurf.
1: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagder, een beetje stouter.
1: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Dank u vriendelijk voor vanavond.
1: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg, Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze nog een keer.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Op de camping van Metal Festival Graspop is iemand overleden. Het gaat om een man, een festivalganger van 47. Dat meldt de organisatie. Hij werd onwel op de camping. De hulpdiensten brachten hem nog naar het ziekenhuis, maar daar is de man vanmorgen gestorven. Alles wijst op een natuurlijk overlijden. 1 op de 3 jobstudenten werkt ook tijdens de examens. Dat blijkt uit een bevraging van uitzendbedrijf Randstad. Dat is opvallend, omdat evenveel jongeren net merken dat zo'n job een slechte invloed heeft op hun schoolwerk. En toch hebben studenten vaak het gevoel dat ze niet anders kunnen, zegt Wim van der Linden van Randstad.
8: Meer dan de helft van de jobstudenten kreeg van een werkgever de expliciete vraag om te komen werken tijdens de lesuren. We zien ook dat jongeren effectief ingaan op die lokgroep. 3/4 ziet zich genoodzaakt om daadwerkelijk lessen over te slaan. En liefst 21% van de studenten spijbelt op die manier zelfs meerdere keren per week.
7: 8 op de 10 studenten doen een studentenjob. In Barcelona is een Antwerpse drugscrimineel gedood. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om een afrekening. Mogelijk tussen 2 drugsbendes uit Montenegro. Dat schrijft De Standaard. De man stond in 2017 terecht voor de invoer van cocaïne via de haven van Antwerpen. Daarvoor kreeg hij toen 6 jaar cel. Zonnig en warm, maxima tot 33 graden. Aan zee is dat 24 graden. Morgen begint met zon, daarna meer kans op fel onweer. Het blijft wel tropisch warm, tot 35 graden. Ook tijdens het weekend zonnig en lokaal kans op onweer. De maxima schommelen rond 30 graden dan.
9: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070-250-200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Kris. Allee, ik bedoel van Zambie en Averaai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
11: Aha, aha, aha. Minerva.
12: Vergeten melodieën voor Jan en Alleman in de Notenkraker bij Radio Minerva met Julien van Noten. Vergeten melodieën.

Nogmaals, welkom beste luisteraars bij Radio Minerva met de Notenkraker. Zoals iedere donderdag na 11 uur, Golden Raindrops van en door het orkest Charles Souliard, die we natuurlijk ook kennen als Kaller Herberger. Trompetsolo Jeff Kolen. Telefoon is bereikbaar 03-219-1727. En voor Nat King Cole, ja, dat is een beetje afwachten, hè. In alle geval, afwachtende situatie.

Van deze werd de bekendheid begin 1910 met de aanvang van de geluidsfilm in 1927.

U zal zeker wel de stem herkennen van Al Johnson. Hij werd slechts 64. Een country duet, Loretta Lynn en Conway Twitty.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mos, gaat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik Sinclair.
0: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
4: Bingo.
3: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van het Minerva Café, waar verwachten we nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
8: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
9: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
8: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
9: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
8: Geniet ervan, het zijn de beste.
9: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid komt de van de zomer op donderdagavond een danske passeren met Minerva.

Zo, beste luisteraars, dit zijn weer de laatste nootjes van de notenkraker van deze donderdag 18 juni. Zo dadelijk onze collega Harjo met zijn ankers erbij. Heel veel luisterplezier bij hem en natuurlijk ook bedankt om te luisteren. Bedankt Harry om de telefoon aan te nemen vandaag. En fijn en duur bij was ook. En natuurlijk, maak er nog een gezellige, aangename dag van. Natuurlijk met de muziek van Radio Minerva. De groetjes van Julien en alvast smakelijk, service en tot de volgende keer.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor mening voor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers en zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
3: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
4: Zeg Kim, dat feest in Woonzorgcentrum Bloemenveld op 21 juni. De covretters. Moet dat niet tomatcrevet zijn?
3: Toch niet. Op 21 juni feest Bloemenveld en zijn er optredens van de covretters en van Gogla Ginelli. Kraampjes en animatie en er zijn heel de dag rondleidingen. Je bent welkom vanaf 11 uur.
4: Oh, dat klinkt plezant. Ik kom af.
3: Breng gerust ook je vrienden en familie mee. Meer info op zorgbedrijf.antwerpen.be.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva van het Antwerpen.
7: We experimenteren al maar vaker met drugs tijdens het uitgaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Drugs. Vooral het gebruik van ketamine neemt jaar na jaar toe. Waar in 2003 amper 1% van de feestvierders al eens ketamine gebruikte, was dat in 2025 al 12%. Jochens Grote van het VAD.
8: Het is een middel dat qua effecten een beetje lijkt op alcohol. In die zin is het een gekend effect, maar het probleem is natuurlijk bij ketamine dat vanaf het moment dat men dat regelmatig gaat gebruiken, dat er dan behoorlijk veel risico's en gezondheidsproblemen kunnen optreden. En daar zijn we wel waakzaam rond.
7: Het gaat dan vooral over problemen met de blaas, urinewegen en nieren, soms met onherstelbare schade tot gevolg. 1 op de 3 jobstudenten werkt ook tijdens de examens. Dat blijkt uit een bevraging van uitzendbedrijf Randstad. Dat is opvallend, omdat evenveel jongeren net merken dat zo'n job een slechte invloed heeft op hun schoolwerk. En toch hebben heel wat studenten vaak het gevoel dat ze niet anders kunnen, zegt Wim van der Linden van Randstad.
9: Meer dan de helft van de jobstudenten kreeg van een werkgever de expliciete vraag om te komen werken tijdens de lesuren. We zien ook dat jongeren effectief ingaan op die lokgroep. 3/4 ziet zich genoodzaakt om daadwerkelijk lessen over te slaan. En liefst 21% van de studenten spijbelt op die manier zelfs meerdere keer per week.
7: 8 op de 10 studenten hebben een studentenjob. In Barcelona is een Antwerpse drugscrimineel gedood. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om een afrekening. Mogelijk tussen 2 drugsbendes uit Montenegro. Dat schrijft de Standaard. De man stond in 2017 terecht voor de invoer van cocaïne via de haven van Antwerpen. Daarvoor kreeg hij toen 6 jaar cel. In Moskou in Rusland zijn meerdere branden uitgebroken door Oekraïnse drone-aanvallen. Er staan verschillende olieraffinaderijen in brand. Op beelden op sociale media zijn hevige vlammen en grote rookwolken te zien. 1 van de raffinaderijen is al voor de 2e keer geraakt in een week tijd. En zevenkampster Nafi Thiam gaat volgende week zaterdag haar eerste wedstrijd doen in maanden. In Ratingen in Duitsland zal ze een paar onderdelen doen van de zevenkamp om er weer in te komen. Thiam pauzeerde even na de heisa op het WK in Tokio vorig jaar. Ze gaf toen op door een ruzie met de Belgische Atletiek Federatie. Nafi Thiam is 3-voudig Olympisch kampioen zevenkamp. Vanmiddag zonnig en warm, lokaal tot 33 graden. Naar de avond toe stijgt de kans op onweer. Morgen wordt zwoel tot 35 graden. Tijdens het weekend veel zon en opnieuw tot 35 graden. Ook begin volgende week houdt de hittegolf aan.
10: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
11: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
10: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
11: Wie is dat? Ook een kinesist?
10: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
12: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
13: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè?
14: De Robert? Wie is dat?
13: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
14: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroegd?
13: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè? En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
14: Zwaasdingen?
13: Nee, dat gaan we naar Logeke. En dat muntje om dat kettingske van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè?
14: Geef je nummer dan nog eens, schat? Want onk José, die had ook nog van alles liegen.
13: Robert de expert. 03 226 93 93.
14: Welk bedrag had hij nog gedacht?
13: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
15: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Goed ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
16: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
17: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
18: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
17: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
19: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt al uw polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
20: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
21: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zo, hier zijn we dan weer met The Anchors Away in Hario bij Radio Minerva. En we bedanken natuurlijk Jorjijn van Noten en, oh ja, mezelf, voor de afgelopen 2 uur hier met het programma De Notenkraker. En ook onze collega Frankie en zijn telefoniste Monique voor de afgelopen week dit programma te kunnen presenteren. Nog eens van harte bedankt. Echt waar. Wij zijn natuurlijk altijd in de stemming dat hier bij Radio Minerva is. En Getting in the Mood met de Brian Setzer Orchestra. En Brian Setzer, die kennen we onder andere van de Stray Cat. En iedereen kent In the Mood natuurlijk wel van Glenn Miller en de band uit de film Sun Valley Serenade uit 1941. En als je In the Mood hoort, denk je altijd aan, jawel, Glenn Miller. Maar weet u dat het nog ouder is eigenlijk, uit 1930? Dat voor straks. Hier is The Brian Setzer Orchestra, Getting in the Mood.
1: Come on, babe.

Dat is meteen onze inzet, de Brian Setzer Orchestra en Getting in the Mood. En hoe klonk het eigenlijk weer in 1930? De originele In the Mood, toen heette dat eigenlijk helemaal anders. Dan heette dat The Tar Paper Stump van Wiggy Minone.

nummer is waar ze de mosterd vandaan hebben gehaald van dit nummer, de Tar Papers Song van Wig Manone uit 1930. Oké, totaal andere koek nu met onze Abel Lane. En zij werd wel eens de bijnaam genoemd van La Reine del Cha-Cha. En we gaan het nu laten horen van Cole Porter, I Get a Kick Out of You, uit de musical Anything Goes uit 1934. Abel Lane, I Get a Kick Out of You.

van Cole Porter, dus uit Anything Goes. I Get a Kick Out of You. En je hoorde Abba Lane. Peggy Lee, met het nummer dat ik voor vandaag, tussen 12 en 2, persoonlijk wel even de mooiste vind. Ja, gekje. Maar het is geschreven door Irving Berlin in 1927 en komt uit RLP The Fabulous Peggy Lee uit 1963. En die hoort ze natuurlijk met Dave Barber, haar ex-man, en zijn orkest. Gewoonweg Me.

Mooi, mooi, mooi. Peggy Lee en Me met Dave Barber en zijn orkest. En nu een nummer dat we allemaal dan weer kennen van onder andere, zeg maar, Frankie Lymon en de Teenage.

0: Why Do Fools Fall in Love en Alma Cogan. En oorspronkelijk heette het nummer eigenlijk Why Do Birds Sing So Gay. Ja, dat zou tegenwoordig niet meer mogen. Hé, je weet wel, met de woke doe allemaal. Maar vroeger was dat gewoon blij. Jawel, blij. Annie Ross, Everything's Coming Up Roses. Met Buddy Brechman en de band. En natuurlijk komt het uit de musical Gypsy. Met songs van Jill Stein en Stephen Sondheim. Het stukje is losjes gebaseerd wat op de memoires van striptease Gypsy Rose Lee en haar dochter. Maar ook weer het origineel van op Broadway. Toen was het met Ethel Merman in 1959. En de film in 1962 was met Rosalind Russell, Natalie Wood, Carl Malden in de hoofdrollen. Annie Ross, Everything's Coming Up Roses. For you and for me.
1: Things look swell, things look great. Gonna have the whole world on a plate. Starting here,

0: zo, een beetje jazz, ja, dat kan nooit geen kwaad, echt niet. Annie Ross, samen met Buddy Brechtman en de band, uit 1959, uit de musical Gypsy, Everything's Coming Up Roses.
1: De Van Hengst wil altijd bakkering, maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of au vent, of tournedos, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaasje.
1: Voilà, nou hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glaasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
2: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Vrongs is dat, manneke.
3: Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middags start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
3: Bingo!
4: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
1: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete Top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar 1 keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
7: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
8: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
7: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
8: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
7: Geniet ervan, het zijn de beste.
8: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
0: Dat heel even tussendoor natuurlijk. En nu heel serieuze dingen. Dus straks hadden we dat nummer laten horen van uit de musical Gypsy, van met Everything's Coming Up Roses. En ook een dame die dat heel bekend heeft gemaakt in de tijd, of een heel bekende versie had, was Bette Midler. Maar ja, dit is een ander nummer, totaal van haar. Werd voor het eerst gebracht door een Grammy Award artieste, dat was Nancy Griffith, in 1987. En Bette Midler coverde het nummer From a Distance, en dat in 1990.

Bette Midler en From a Distance. Nog een dame, toen nog een heel jonge dame, Hayley Mills. Let's Get Together werd een nummer geschreven door Robert and Sherman voor de Disney-film The Parent Trap in 1961. En Harvey Mills speelde in de film twee rollen, zowel zij als haar tweelingzus. Zo makkelijk is dat, hè? Het nummer zelf hoor je van Annette Funicello op de platenspeler met dat nummer dat erop ligt in de film. En nadien zingen de tweelingen het nummer zelf nog eens tweemaal, Hayley dus. Hayley Mills, Let's Get Together.

0: Het duurde amper anderhalve minuut en het was Hayley Mills en Let's Get Together uit The Parent Trap uit 1961. En verleden week was ik er niet en zat ik ongeveer in de streek van La Mancha. Jawel. U kent de link ondertussen wel, The Man from La Mancha, de musical uit 1965 met muziek van Mitch Lee en tekst van Joe Darion en de bewerking van Miguel de Cervantes zijn 17e-eeuwse roman Don Quixote. Het vertelt het verhaal van de gekke ridder Don Quixote als een toneelstuk binnenin een toneelstuk, opgevoerd door Cervantes en toen te medegevangene terwijl hij wacht op de hoorzitting bij de Spaanse Inquisitie. De film in 1972 was met Peter O'Toole en Sophia Loren en opgenomen dit keer, de versie die wij gaan laten horen, uit 1972 at the Madison Square Garden in New York. Elvis Presley. Ja, Elvis Presley. The Impossible Dream.
1: We'd like to do our version of Impossible Dream. Okay.

Live uit 72 in de Madison Square Garden. Elvis Presley met het thema van The Man of La Mancha, The Quest, oftewel The Impossible Dream. En nu een nummer van George Harrison. Met onze Toet Tielemans op de mondharmonica. En je hoort ook nog eens de stem van de Braziliaanse zanger Marcos Valle. Uit 1981 opname Sassy Saravine, Something.

Sassy Sarah Vaughan, en zij had het over Something, geschreven door George Harrison. En dat brengt ons naadloos bij het volgende nummer, en dat van The Beatles. Uit de film Help in 1965, trouwens de tweede film uit The Beatles na A Hard Day's Night, moet de groep alles op alles zetten om Ringo Starr te beschermen tegen een sinistere Oosterse secte en een paar gekke wetenschappers, die allemaal geobsedeerd zijn door de machtige van een offerring die hem van hem gestuurd heeft. De fluit die je dan weer hoort in deze opname, dat is van John Scott. En die schreef de muziek voor de film Greystoke, The Legend of Tarzan, 1984. The Beatles uit 1965. Hey, you gotta hide your love away.

The Beatles, John Paul, George en Ringo natuurlijk met Hey, You've Gotta Hide Your Love Away. En die Hey die erin voorkomt, wel, dat is niet eigenlijk door hen geschreven, dat nummer, dat, die woord, of dat woordje Hey, is erbij gekomen doordat er iemand in de studio riep Hey, en dat kwam net uit met dat nummer van Hey, You've Gotta Hide Your Love Away. Zalig toch, zulke dingen. Poppy Lee Fryer. En zij brengt een nummer uit Annie, de musical met muziek van Charles Strauss en tekst van Martin Charnin en een boek van Thomas Meehan. Gebaseerd op het stripverhaal Little Orphan Annie van Harold Gray uit 1924. De originele productie ging in 1977 in première en de film was in 1982 een kersthit, alhoewel er weer eerdere films van gemaakt werden in 1932 en in 1938. Nadien ook nog eens in 1999 en 2014. Maar dit is Poppy Lee Fryer. Haar Tomorrow.

Poppy Lee Fryer, zo noemt het jonge dametje. En het was Annie's nummerke, dat heette Tomorrow, inderdaad. En nu iets wat wil jou? Oh, wacht, we gaan iets totaal anders brengen. Yo. We gaan naar Footloose. Footloose is de film, de musical, zoals je wil natuurlijk, uit 1984. Het vertelt het verhaal van Kevin Bacon, een tiener uit Chicago die naar een klein stadje verhuist. En hij probeert een dansverbod ongedaan te maken door toedoen van de plaatselijke dominee John Lithgow. Die heeft dat ingesteld. Het nummer is geschreven door Dean Pitchert en Kenny Loggins en zou het ook op het soundtrack opnemen. Cybele gaan we laten horen. Wie is nu weer Cybele? Wel ja, deze versie is een productie van eigenlijk Marc Collin van het project Nouvelle Vague, dat New Wave nummers in bossa nova stijl brengt. Ja, totaal andere koek, zoals ik gezegd heb, uit 2011 dit keer. Cybele, en zij brengt ons het nummer, het rare nummertje, Footloose. Oké, iedereen klaar voor? Daar gaan we dan. Tot de tijd zijn van 13 uur.

0: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
1: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
1: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Dank u vriendelijk voor vanavond.
1: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stadsschouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
4: Zeg maar één.
5: Wat is er, Jos?
4: Die is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
5: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
4: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
5: En waar is dat?
4: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
5: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
6: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dakje.
7: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
6: Dakwerken van der Linde?
7: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die en heeft 40 jaar ervaring.
6: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
7: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
8: Dakwerken van der Linde.
7: Beter, god er niet vinden.
8: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
9: 03-366-37-32.
10: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
9: Het is nu
10: 1
9: uur. Goedemiddag.
10: Radio Minerva vanuit Antwerpen.
11: Het ziet er naar uit dat ons land militairen naar de zeestraat van Hormuz zal sturen om die te helpen ontmijnen. Want daar kunnen binnenkort weer schepen door, dankzij het akkoord van de VS en Iran over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Minister van Defensie Theo Franken.
12: De Amerikanen hebben nu gezegd, oké, wat moet er nu nog verder ontmijnd worden? Waar is er internationale steun nodig? Als wij wel degelijk willen dat er terug olie en gas uit de straat van Hormuz, uit de golf, richting het westen komt, die we ook absoluut nodig hebben, om de prijzen terug te doen dalen, dan is het evident dat wij ook onze taak daarin hebben.
11: Franken zit daar vandaag over samen met de andere NAVO-landen. We experimenteren al maar vaker met drugs tijdens het uitgaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Drugs. Vooral het gebruik van ketamine stijgt. Waar in 2003 amper 1% van de feestvierders het al eens gebruikte, was dat in 2025 al 12%. Jochen Schouten van het VAD.
13: Het is een middel dat qua effecten een beetje lijkt op alcohol. In die zin is het een gekend effect, maar het probleem is natuurlijk bij ketamine dat vanaf het moment dat men dat regelmatig gaat gebruiken, dat er dan behoorlijk veel risico's en gezondheidsproblemen kunnen optreden. En daar zijn we wel waakzaam rond.
11: Het gaat dan vooral over problemen met de blaas, urinewegen en nieren, soms met onherstelbare schade tot gevolg. Er zijn vorig jaar meer dan 420 dossiers geopend door klachten over de werking van justitie. 20% meer dan het jaar ervoor en 85% meer in 5 jaar tijd. Dat zegt de Hoge Raad van Justitie dat die klachten behandelt. Ze gingen vooral over de lange wachttijden bij justitie en het gebrek aan communicatie. De Hoge Raad van Justitie vraagt daarom om meer bevoegdheden om sneller en beter te kunnen optreden. De Wereldvoetbalbond FIFA waarschuwt voor valse tickets voor het WK voetbal. Er zijn al zeker 300 websites ontdekt die valse tickets verkopen. Sommige fans verloren er al duizenden euro's aan. De FIFA adviseert om altijd via haar officiële site tickets te kopen. Zevenkampster Nafi Thiam gaat volgende week zaterdag haar eerste wedstrijd doen in maanden. In Ratingen in Duitsland zal ze een paar onderdelen doen van de zevenkamp om er weer in te komen. Thiam pauzeerde even na de heisa op het WK in Tokio vorig jaar. Ze gaf toen op door een ruzie met de Belgische Atletiek Federatie. Nafi Thiam is drievoudig Olympisch kampioen zevenkamp. Vanmiddag zonnig en warm, lokaal tot 33 graden. Naar de avond toe stijgt de kans op onweer. Morgen wordt zwoel tot 35 graden. Tijdens het weekend veel zon en opnieuw tot 35 graden. Ook begin volgende week houdt de hittegolf aan.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
14: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
14: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
14: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
15: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
16: zeg?
15: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
16: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
15: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
16: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
15: 0485 54 87 85.
17: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
18: Met ImoBiep ben je zo binnen als een huis.
19: Merci ImoBiep.
20: Aha, aha, aha. Minerva.

En zo zijn we vertrokken met het tweede gedeelte van The Anchor's Way. Van harte welkom, ik ben Harry O. Dat tweede gedeelte zetten we in met iets Belgisch. Nou ja, Belgisch. We gaan Paul Michiels laten horen. En Paul Michiels ken je wel van de groep Octopus in de jaren 70. En later trad hij op als P.P. Michiels met P.P. Michiels. Als weet je, van Polo Pop, bijna toen hij nog melk verkocht in Heist op de Berg. En ook van de groep Soul Sister, The Way to Your Heart. Circle of Life, een nummer geschreven door Elton John en Tim Rice. En voor The Lion King, de musical en de tekenfilm. Paul Michiels.

Uit The Lion King, dus deze Circle of Life, en onze eigenste Paul Michiels. Don't Turn Your Back on Me is een nummer van de groep The Marcells. En The Marcells was een van de eerste gemengde groepen uit Amerika. Hun naam komt eigenlijk van een soort kapsel, de Marcel Wave. En hun grootste hit was Blue Moon, dat werd opgenomen in 8 minuten. En de schrijver, Irving Berlin, riep toen op om het nummer niet te kopen, totdat hij de verkoopcijfers zag. Ja. Oké, okay. Don't Turn Your Back on Me, The Marcells.

nummertje dat eigenlijk zomaar een beetje voortkabbelt natuurlijk, maar wel plezant, hè. De Marcels, Don't Turn Your Back On Me. Dus Duke Lubrick gaan we nu eigenlijk op je losgooien met Begin the Begin. Het komt uit de musical Jubilee met songs van Cole Porter. En je hoort hem hier, Duke Lubrick, met de National Symphony Orchestra onder leiding van Craig Barria uit 2005. En Jubilee is eigenlijk het onwaarschijnlijke verhaal van een koninklijke familie die uit het paleis moet, wegens een terrorist, en ze ontmoeten een heleboel mensen. Ze worden dan toch gevonden en ze moeten naar het noorden in een kasteel. Maar er blijkt dan toch geen terrorist te zijn en alles komt terug. Oké, mooi hè. Duke Lubrick, Begin the Begin.

Doug LeBrec. En hij had het over begin. En dat allemaal uit Jubilee van Cole Porter. Jill Corey. En dat met Jimmy Carroll en zijn orkest uit 1959. En deze dame stopte met haar carrière om te kunnen huwen. En ze had dan ook een dochter. In 1969 stierf haar man en trok ze zich terug naar New York om haar carrière terug op de rails te zetten. Maar de muziekwereld was totaal veranderd. Nadien deed ze mee in musicals zoals Andy Get Your Gun, Sweet Charity en trad op in de nachtclubs. Jill Corey, Dreamboy.

Jill Corey en My Wonderful Dream Boy uit 1959. Iets daarvoor uit 1954 komen we naar Peter Pan. En we gaan naar de originele cast recording met Miss Musical. Dat is Mary Martin. En met Mary Martin dus met Neverland. Gebaseerd op het toneelstuk Peter Pan van G.M. Barrie uit 1904. En de roman eruit, Peter en Wendy. Voort natuurlijk met de originele Broadway-productie met Mary Martin als Peter en Cyril Richard als Captain Hook. Ze kregen allebei daarvoor een Tony Award. Never Neverland.

de originele Broadway-cast en Mary Martin dus wel. En Kathy Nolan uit 1954. Never Neverland en Mary Martin dus. En nu een nummer geschreven door Neil Diamond. Die nam dat op in 1967. Terwijl de Monkees het jaar ervoor er een hit mee hadden. Raar, hè? Maar toch, het gebeurde wel. En nu een wordt gebracht door Eddie Murphy. Gaat er al een belletje rinkelen? Ik hoop van wel. Het nummer is, of de musical en de tekenfilm, werd gebaseerd op het prentenboek Shrek uit 1990. En in de film, de animatiefilm, met in de hoofdrollen Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz en John Lithgow. I'm a Believer. Onze kosten, 1:12.

0: I can't breathe.
1: Maar goed dat het niet langer duurde natuurlijk. En minuut 12 deze Eddie Murphy en I'm a Believer uit de musical Shrek. Alan Dale, Your Love is My Love, dat was het liefdesthema uit de film Don't Knock the Rock uit 1956. In de film is zijn optredens te zien met Bill Haley en his Comets, die bovenaan de affiche stonden trouwens, Little Richard, The Turneers en Dave Apple en The Applejacks. En in deze film speelt Alan Dale een rockster die terug naar zijn dorp gaat.

gaat en ziet dat de rock'n'roll verbannen is door verontrustende ouders. Ja, dat thema kennen we ondertussen wel. Alan Dale, Your Love is My Love.

0: de muzikale productie Don't Knock the Rock. Je hoort Alan Dale in Your Love is My Love.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Mooi, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
5: Bingo.
4: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
5: Bingo!
6: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Drink Minerva Triple and support the radio.
8: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
9: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
10: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
9: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
10: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
9: Geniet ervan, het zijn de beste.
10: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
0: Dan nu een film uit 2017, een muzikale film, met Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams, Rebecca Ferguson en Zendaya in de hoofdrollen. Met nummers geschreven door Ben Pasek en Justin Paul en een originele muzikale orkestrale soundtrack gecomponeerd door John Debney en John Trapanese. Een film geromantiseerde weergave van het leven van P.T. Barnum. Weet wel, de showman en entertainer die het Barnum Bailey Circus oprichtte en de sterattracties daarvan. Hugh Jackman en The Greatest Showman Ensemble. From now on.

And they were just with ups and downs. There's from now on now to the greatest showman. Elizabeth Seal and Company en Irma La Douce. Irma La Douce, dat is een Franse musical eigenlijk, met muziek van Marguerite Monod en de tekst van Alexandre Brefort. De musical ging in 1956 in Parijs in première en vervolgens in 1958 in het West End opgevoerd en in 1960 op Broadway in de Engelse versie die we nu gaan laten horen met deze Elizabeth Seal, die hier ook mee een Oscar won trouwens. De film in 1963 was met Jack Lemmon en Shirley MacLaine. Men had graag Marilyn Monroe gehad voor de rol, omdat ze dan terug met Jack Lemmon zou verenigd worden en met Billy Wilder ook trouwens. Ja, Some Like It Hot, maar ze stierf het jaar daarvoor. Oké, Elizabeth Seal, Irma La Douce.

Ziezo, een paar maanden geleden hadden we ook eens de Franse versie laten horen. En toen kreeg ik een mailtje om te vragen of we daar ook de Engelse versie van hadden. Dat hebben we inderdaad wel, heb je net kunnen horen. En het was Elizabeth Seal and Company uit Irmela Douce. Trouwens, je kan altijd mailtjes sturen naar mijn adres, dat is harryo@radiominerva.be. Dan altijd welkom. Ook de telefoon is momenteel even vrij. 03 219 17 27. En nu een nummer geschreven door Harold Arlen. Met de tekst van Johnny Mercer voor de film Here Come the Waves uit 1944. Dat was met Bing Crosby en Betty Hutton, die daarin een dubbelrol speelden als de Allison Twins. Hebben we vandaag nog eens gehoord trouwens. En met Sonny Tufts. Bing Crosby en Sonny Tufts zongen deze song in blackface. Wat ook nu niet meer kan, denken we dan weer. Aretha Franklin gaan we nog laten horen uit 1962. You gotta accentuate the positive.

Zo, dat hele nummer. You can accentuate the positive in Aretha Franklin. Een grote stem. En nog een grotere stem is deze sopraan Barbara Hendricks. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Een nummer van Duke Ellington en Barbara Miley en Irvin Mills. En een van de mooiste stemmen met Monty Alexander en his trio 1981. Barbara Hendricks.

Wij gaan er vandoor, luisteraars. We zijn er weer terug volgende week met de Jankerswijk tussen 12 en 2 op de donderdag. Normaal had je tussen 14 en 16 uur de memories van onze Maria. En we moeten de vele fans helaas teleurstellen, want Maria kan er vandaag niet bij zijn. Maar volgende week, kom op, dan zijn we er weer allemaal bij. Goed zo. Ik zou zeggen tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. En ja, veel plezier nog vandaag. En geniet van de zonneschijn. Oké, okay. Dag.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor mening voor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze door hoek.
2: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti Goes Classic.
3: Land of hope and glory.
2: Helmut Lotti Goes Classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva.
5: Het is nu 2:00. Goedemiddag.
4: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Het ziet er naar uit dat ons land militairen naar de zeestraat van Hormuz zal sturen om die te helpen ontmijnen. Want daar kunnen binnenkort weer schepen door, dankzij het akkoord van de VS en Iran over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Minister van Defensie Theo Franke.
7: De Amerikanen hebben nu gezegd, oké, wat moet er nu nog verder ontmijnd worden? Waar is er internationale steun nodig? Als wij wel degelijk willen dat er terug olie en gas uit de straat van Hormuz, uit de golf, richting het westen komt, die we ook absoluut nodig hebben, om de prijzen terug te doen dalen, dan is het evident dat wij ook onze taak daarin hebben.
6: Franke zit daar vandaag over samen met de andere NAVO-landen. En over dat akkoord zitten de VS en Iran morgen samen in Zwitserland. De overeenkomst die gisteren werd ondertekend is eigenlijk een intentieverklaring. Beide landen geven elkaar nu 60 dagen om alle punten verder uit te werken. Of Amerikaans president Trump er zelf ook bij zal zijn, is niet duidelijk. En we kennen de kalender van het nieuwe voetbalseizoen in de Jubilair Pro League. Op vrijdag 7 augustus spelen Club Brugge en promovendus KV Kortrijk de openingsmatch. Dat heeft de Pro League daarnet bekendgemaakt. Union opent de dag erna tegen Westerlo. En Anderlecht op zondag 9 augustus tegen La Louvière. Komend seizoen strijden 18 clubs trouwens om de titel. Nu waren dat er 16. Vanmiddag zonnig en warm, lokaal tot 33 graden. Naar de avond toe stijgt de kans op onweer. Morgen wordt zwoel tot 35 graden. Tijdens het weekend veel zon en opnieuw tot 35 graden. Ook begin volgende week houdt de hittegolf nog aan.
8: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobokken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
9: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut.
10: Allemaal?
9: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zien, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
10: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
9: Wat zei het hem? 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de expert. Op 03 226 93 93. 0 draai, 226, draai 90, draai 90.
11: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
12: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
13: Aha, aha, aha. Minerva.

0: cliché dat een olifant soms denkt met zijn slurf.
1: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
1: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Dank u vriendelijk voor vanavond.
1: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg, Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
4: Zeg maar één.
5: Wat is er, Jos?
4: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugdoos hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouwd aan gestuind. Zalig.
5: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
4: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
5: En waar is dat?
4: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
5: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Koning Filip heeft vanmiddag geluncht met Oekraïns president Zelensky op het Koninklijk Paleis in Brussel. Zelensky vroeg zelf om dat gesprek, om een update te geven over de situatie aan het front. Eerder zat hij ook al samen met premier De Wever. Daar hadden ze het onder meer over enkele uitspraken die De Wever eerder dit jaar deed over Rusland. Journaliste Tessa Rens.
9: Weet je nog dat hij zei dat hij de economische relaties met Rusland mogelijk wel wil herstellen na de oorlog? Uitspraken die ook in Oekraïne gehoord zijn en blijkbaar toch ook nog wel een beetje zijn blijven nazinderen.
8: Vanaf morgen starten de VS en Iran met onderhandelen over vrede in het Midden-Oosten. Nadat de intentieverklaring gisteravond ondertekend werd door beide partijen. De gesprekken zullen plaatsvinden in Zwitserland. Beide landen geven elkaar nu 60 dagen om alle punten verder uit te werken. Of Amerikaans president Trump er zelf ook bij zal zijn, is niet duidelijk. We bekennen de kalender van het nieuwe voetbalseizoen in de Jupiler Pro League. Op vrijdag 7 augustus spelen Club Brugge en promovendus KV Kortrijk de openingsmatch. Dat heeft de Pro League daarnet bekendgemaakt. Union opent de dag erna tegen Westerlo. En Anderlecht op zondag 9 augustus tegen La Louvière. Komend seizoen strijden 18 clubs trouwens om de titel. Nu waren dat er 16. Veel zon en warm ook, lokaal tot 33 graden. Vanavond kans op onweer, morgen nog warmer tot 35 graden zelfs, met opnieuw kans op stevig onweer 's avonds. Tijdens het weekend veel zon en opnieuw tot 35 graden. Ook begin volgende week houdt de hittegolf aan.
10: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
11: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
10: De Bip for Life? Wat is dat?
11: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
10: Kunt u mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
11: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
12: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
13: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
12: zeg?
13: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
12: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
13: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
12: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
11: 0485-54-87-85. Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
14: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
11: Hoe doet hij dat? Zeg Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
15: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
16: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
17: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
18: Merci Immobiep.
19: Aha, aha, aha. Minerva.

and I left her. Again. Once more.

0: Paul van Krijn op donderdag.
1: Klein beetje opletten wat je zegt. Klinkt het niet, dan botsen.
2: Paul van Krijn.
3: Mooie keuze.
4: Oh, wow. Damn.
5: Donderdagmiddag.
6: Ik ben al sinds heel blij dat ik je zie.

0: De debuutplaat.
1: Oké.
0: De debuutplaat.
2: Amai.
0: De allereerste plaat van een artiest. Elke donderdag hoort u de debuutplaat.
3: Oh.
0: We draaien hun eerste plaatje tot het gaatje. Tot het gaatje.
1: Tot het gaatje.

Lisa Delbo, maar nu, wat doe ik zonder jou? En daarna de Teen Queen of the Week van Freddie Cannon. Nu, wat die Lisa Delbo betreft, die is momenteel viraal gegaan op het internet. Die is bekeken in Brazilië zo'n, jawel, hou je vast, zo'n 12 miljoen keer vanwege een valpartij die zij ooit deed op de eregalerij in het jaar 2015. Zo zie je maar, het internet, het blijft voor verrassingen zorgen.

Het is juni, dus veel meer vakantiegevoel dan deze Le Sable et la Mer kan ik je spijtig genoeg niet geven. Alhoewel, dat is misschien veel gezegd. Deze plaat die werd in de tijd uitgebracht ergens in oktober, als ik het goed voor heb, 1984, 1985, het najaar dus. En toch heb ik steeds weer een klein beetje vakantiegevoel.

0: De tijdscapsule.
1: Edward Wallerstein, de directeur van Columbia Records, geeft op 18 juni 1948 een demonstratie van de langspeelplaat of 33 toerenplaat. Deze nieuwe vorm voor de vinylplaat is uitgevonden door Peter Goldmark. Aan de vooravond van het huwelijk van de jonge Zweedse koning Carl Gustav en het 32-jarige Duitse burgermeisje Sylvia Renate Zumelat wordt op 18 juni 1976 in Stockholm een groot feest gegeven. Gehuld in middeleeuws kostuum zingt ABBA voor het bruidspaar het speciaal voor deze gelegenheid geschreven Dancing Queen. Zangeres Jani Bron overlijdt dan weer in 2000 aan een hartaanval. Zij is vanaf 1951 zangeres bij de Ramblers van Theo Oeden Masman. In 1963 stopt dit orkest met optreden. Jimmy Gulzar, de ex-man van Scary Spice, Mel B van de Spice Girls, verschijnt in 2002 voor de rechter. Hij zou een 3-jarig jongetje hebben mishandeld in de dierentuin van Londen. Jimmy Gulzar ontkent iedere betrokkenheid bij dit voorval. Maar ik ga met heel veel plezier terug naar vrijdagavond 18 juni van het jaar 1976. Het gala aan de vooravond van de bruiloft van koning Carl Gustav en koningin Sylvia. ABBA zet zijn beste beentje voor en speelt Dancing Queen.

De kussen vlogen hier weer vrolijk in het rond, Besame Mucho. In het eerste deel draaiden we de Bee Gees als een keertje met How Deep Is Your Love, maar dit was ook een hele mooie van hen, How Can You Mend a Broken Heart, Michael Bublé.

How can you mend a broken heart? Sleutels verliezen gebeurt het u ook vaak, mij ook. En dan zegt mijn lieve schat altijd, geef ze potverdomme een vaste plaats.

sleutels op een vaste plaats, dat is één ding. Maar die handtassen van dames, hè, lieve vrienden, daar zou pas een systeem moeten voor gevonden worden. Een GPS of zoiets. In het begin van dit uur draaide was een Connie. Dat was Connie Francis. Maar nu is het Connie Smith.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferten aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers en zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen hebben ze door hoek.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
5: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Er is een akkoord bij bagageafhandelaar Aviapartner, dat bevestigen de vakbonden. Het personeel had het werk neergelegd uit onvrede met de werkomstandigheden en dat zorgde eerder deze week voor lange wachtrijen en vertraagde vluchten op Brussels Airport. Je hoort Hans Elsen van de Christelijke Vakbond.
7: Het belangrijkste één is dat de werkgever rond welzijn een aantal initiatieven gaat nemen. En twee, dat een aantal mensen eigenlijk in een hogere looncategorie terecht gaan komen. Die hadden al een aantal jaren een hogere verantwoordelijkheid. En nu gaan die daar ook voor verloond worden. En een derde element is eigenlijk dat er een nieuw premiestelsel zou moeten komen. Maar daarover gaan nog onderhandeld worden in de toekomst.
6: Nu er een akkoord is, gaat het personeel ook weer aan het werk. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft voor het eerst gereageerd op de heisa rond het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Eergisteren bleek dat de lijn vanaf volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen zou schrappen, omdat het meer uitgeeft dan mag van de Vlaamse regering. Dit zei ze daarover in het parlement.
8: Heel moeilijk evenwicht tussen een minister die ervoor moet zorgen dat de entiteiten binnen budget blijven, maar ook altijd in het achterhoofd houden dat we met de meest kwetsbaren hier aan het werken zijn. Dus dat we naar oplossingen moeten zoeken. Laat ons ook eens naar die zelfredzaamheid van die kindjes kijken. Er zijn er echt wel bij die op 1, 2, 3 kilometer van de school wonen. Wat kunnen we doen om die misschien toch te voet of met de fiets naar school te kunnen laten gaan? Een heel gevoelig debat. En daar gaan wij nu achter de schermen aan werken.
6: Door de geschrapte buslijnen zouden heel wat kwetsbare kinderen nog langer op de bus van en naar school zitten. Het kan vanavond hier en daar stevig onweren, met bakken regen en veel wind erbij. Op dit moment heeft het KMI daar code geel opgeplakt. Vanaf morgen wordt dat in het grootste deel van het land code oranje. Omdat het dan nog warmer wordt, je hoort weerman David Theenau.
9: Dat kan plaatselijk pittig zijn, kans op redelijke hagelstenen, veel neerslag op korte tijd, zware windstoten, plaatselijk niet overal. Volgens de laatste berekeningen, maar met onweders, je weet het, zijn we altijd heel, heel voorzichtig, omwille van een zekere onvoorspelbaarheid.
6: Het noodnummer 1722 is ook geactiveerd voor materiële schade. Als je dringende hulp nodig hebt, is er natuurlijk het nummer 112. En sport, Tim Merlier heeft de tweede rit gewonnen in de Baloise Belgium Tour. Hij was in een sprint sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. Het is voor Merlier zijn zesde overwinning van het seizoen. Gisteren tijdens de openingsrit van de Baloise Belgium Tour werd hij nog tweede. Drukkend warm vanavond met kans op onweer, veel regen en wind. De temperatuur daalt niet onder de 20 graden vanavond. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op stevige onweersbuien. Ook het weekend en begin volgende week blijft tropisch warm, temperaturen rond een graad of 35.
10: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
11: Zie je, Robert, ik heb van ons maand nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
10: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
12: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
11: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza. En ga me misschien mee, als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mij, hè?
13: Robert, de expert, nul draai. 226, draaien 90, draaien 90. Edem?
14: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren?
15: Ja,
14: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
15: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
14: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
15: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
14: 0485 54 87 85.
16: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
14: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
17: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
14: Hoe doet hij dat? Zeg Céline, hoe dood gaat dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
18: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
19: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
20: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
1: Zeg Kim, dat feest in woonzorgcentrum Bloemenveld op 21 juni. De covrettes. Moet dat niet tomat crevet zijn?
0: Toch niet. Op 21 juni feest Bloemenveld en zijn er optredens van de covrettes en van goochelaar Ginelli. Kraampjes en animatie en er zijn heel de dag rondleidingen. Je bent welkom vanaf 11 uur.
1: Oh, dat klinkt plezant. Ik kom af.
0: Breng gerust ook je vrienden en familie mee. Meer info op zorgbedrijf.antwerpen.be.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
3: Maar waarom belde gaan niet direct naar dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god het niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
5: Zeg, Marijn.
6: Wat is er, Jos?
5: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind. Zalig.
6: Ah, wel. Morgen gaan we er naartoe.
5: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
6: En waar is dat?
5: Ah, wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
6: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft voor het eerst gereageerd op de heisa rond het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Eergisteren bleek dat de lijn vanaf volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen zou schrappen, omdat het meer uitgeeft dan mag van de Vlaamse regering. Dit zei ze daarover in het parlement.
10: Heel moeilijk evenwicht tussen een minister die ervoor moet zorgen dat de entiteiten binnen budget blijven, maar ook altijd in het achterhoofd houden dat we met de meest kwetsbaren hier aan het werken zijn. Dus dat we naar oplossingen moeten zoeken. Laat ons ook eens naar die zelfredzaamheid van die kindjes kijken. Er zijn er echt wel bij die op 1, 2, 3 kilometer van de school wonen. Wat kunnen we doen om die misschien toch te voet of met de fiets naar school te kunnen laten gaan? Een heel gevoelig debat. En daar gaan wij nu achter de schermen aan werken.
9: Door de geschrapte buslijnen zouden heel wat kwetsbare kinderen nog langer op de bus van en naar school zitten. Het kan vanavond stevig onweren. Vanaf nu tot morgen vroeg 4 uur geldt daarom in heel het land code geel. Dat betekent dat er meer dan 30 liter water per vierkante meter kan vallen en kans op rukwinden tot 90 km per uur. Weerman David Tenau.
11: Dat kan plaatselijk pittig zijn, kans op redelijke hagelstenen, veel neerslag op korte tijd, zware windstoten, plaatselijk niet overal. Volgens de laatste berekeningen, maar met onweders, je weet het, zijn we altijd heel, heel voorzichtig, omwille van een zekere onvoorspelbaarheid.
9: Vanaf middernacht geldt ook code oranje voor hitte. In Ukkel steeg de temperatuur vandaag al tot 30,9 graden en de komende dagen wordt het nog warmer. Ja, en in Brussel gaan rond deze tijd de parken, bossen en natuurgebieden toe, omdat het er gevaarlijk kan worden als het gaat onweren. Het gaat om alle gebieden die beheerd worden door Leefmilieu Brussel. Onder meer het Zoniewoud en het Warandepark bijvoorbeeld. Ze gaan toe tot morgen vroeg. Er worden windstoten verwacht tot 90 km per uur. En sport, Jonathan Sakor heeft zich geplaatst voor het EK Atletiek. Hij deed dat in Parijs op de 400 meter. Hij liep een tijd van 45 seconden en 300ste en duikt daarmee dus onder de EK-limiet. Het EK begint op 10 augustus en vindt plaats in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk. Ook Dylan Borlée, Daniel Segers en Alexander Doom zijn al geplaatst. En Tim Erlier heeft de tweede rit gewonnen in de Baloise Belgium Tour. Hij was in een sprint sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. Het is voor Merlier zijn zesde overwinning van het seizoen. Gisteren tijdens de openingsrit van de Baloise Belgium Tour werd hij nog tweede. drukkend warm vanavond met kans op onweer, veel regen en wind. De temperatuur daalt niet onder de 20 graden vannacht. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op stevige onweersbuien. Ook het weekend en begin volgende week blijft tropisch warm, temperaturen rond een graad of 35.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Kinderen en jongeren denken bewuster na over hun schermgebruik dan we tot nu toe dachten. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Antwerpen. Bijvoorbeeld de smartphone aan de kant leggen als je aan tafel zit, of niet op TikTok zitten als je bij vrienden bent. Opvoeding speelt daarin een cruciale rol, zegt onderzoekster Marten Mennes.
3: We zien ook dat jongeren die al wat ouder zijn, 17, 18 jaar, dat die eigenlijk heel positief terugkijken op bijvoorbeeld ouders die eerst net iets strenger waren op schermgebruik bijvoorbeeld. Die zijn blij dat hun ouders hen dat hebben aangeleerd. Dus wees als ouder ook niet bang om regels te implementeren, ondanks dat ze misschien initieel niet enthousiast worden ontvangen.
2: Nog een tip, als je die regels oplegt, leg dan ook uit waarom. De Amerikaanse president Trump haalt opnieuw uit, dit keer naar iedereen die kritiek heeft op zijn deal met Iran. De mensen die zeggen dat de VS hier nadelig uitkomt, noemt hij idioten. Kijk maar naar de brandstofprijzen, zegt hij. Die kelderen en de aandelenmarkt doet het top. Naast idioten noemt hij zijn kritiekasters ook jaloers en dom. En Jonathan Sakor heeft zich geplaatst voor het EK Atletiek. Hij deed dat in Parijs op de 400 meter. Hij liep een tijd van 45 seconden en 300ste en duikt daarmee dus onder de EK-limiet. Het EK begint op 10 augustus en vindt plaats in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk. Ook Dylan Borlée, Daniel Segers en Alexander Doom zijn al geplaatst. Het is drukkend warm vanavond met kans op onweer, veel regen en wind. De temperatuur daalt niet onder de 20 graden vannacht. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op stevige onweersbuien. Ook het weekend en begin volgende week blijft tropisch warm met temperaturen rond een graad of 35.

0: Welkom, liefste luisteraars. Donderdagavond, 8 uur, tijd voor Elk Nummer Troef. Met mezelf, Jos, en mijn trouwe trawant,
1: Fons.
0: En natuurlijk telefonist,
2: Thomas.
0: Dag, heren.
1: Goedenavond.
2: Dag, Jos.
0: Alles goed?
1: Ja, zeker. Met mij wel. Lekker gegeten in het Minerva Café.
0: Zeker, zeker. Ja. Wat heb je gegeten, Fons?
1: Ik heb volle van gegeten.
0: Je hebt mosselen gegeten, Fons. De eerste vandaag gearriveerd.
1: De eerste mosselen.
0: Eerste
1: ik
0: mosselen.
1: Heb dan, ik zag er nog mensen zitten met mosselen. Dus ik denk niet dat jij de eerste mosselen
0: bent. Vandaag gearriveerd, Fons, bedoel ik. Wordt het zo'n avond, ja?
1: Te voet.
0: Te voet, oh. Ja. Thomas, heb jij nog iets interessants te vertellen?
2: Hoe waren de groentjes, Fons?
1: Zeer lekker, maar een beetje veel.
2: Dat kunnen ze hier wel.
1: Maar die zijn er vooral bij voor de smaak eigenlijk. Hè.
0: Belangrijke info, dames en heren. De Fons eet zijn groentjes niet op.
1: Ik heb deze middag al een slaatje gegeten. Hè, dus,
0: je kunt niet te veel groenten eten.
1: Je kunt ook niet alles opeten.
2: Nee, dat is ook niet gezond.
1: Dat is een grote portie.
2: Overdaad schat.
0: Overdaad schat.
1: Voilà.
0: Tijd voor muziek, want daar zijn we natuurlijk voor. Ik trapte af met Vic Damone in een stem als een klok met You're Breaking My Heart. Ik kan je al verklappen, Fons, dat ik vandaag een beetje wat tragere nummers heb meegenomen. Ja. Ik dacht, het is heel warm. Mensen hebben geen zin om te dansen. Dus ik wil rustig genieten van...
1: Mensen hebben altijd zin om te dansen, Jos.
0: Maar ik weet dat jij muziek bij hebt om te dansen. Ja. En nu straks, als ze toch willen dansen en het een beetje afgekoeld is, dan kunnen ze dansen.
1: Perfect.
0: Wij gaan verder. En wel met Danny Cardo en O Mirabella. En dat is niet zo traag.

0: Danny Cardo en O Mirabella. Fantastische fans.
1: Prachtig. En eigenlijk wel dansmuziek. Hè?
0: Ken jij Danny Cardo?
1: Niet persoonlijk, nee.
0: Nee, dat is een Nederlandse zanger, geboren als Jan Domernik. Dat is niet per se de naam waar je goed mee kunt opteren. Dus ik dacht, ik ga voor Danny Cardo. Vooral bekend in, bij de liefhebbers van de zogeheten piratenhits.
1: Ah, de piratenhits.
0: En hij heeft zijn hart niet alleen aan Mirabella verkocht, want hij had ook nog hitjes als O Elisa, Evelien, haar naam was Carmen en O O Julie.
1: Ja, dus hij hield van alle vrouwen. Of hij houdt van alle vrouwen.
0: Vrouwen zot, dan Danny. Ja. Zeg, voor ons kunnen de mensen ons ook bereiken?
1: Uiteraard kunnen ze ons bereiken. Ze kunnen altijd bellen met Thomas op het nummer 03-219-1727.
0: En als ze niet willen bellen, kunnen ze dan ook mailen?
1: Dan kunnen ze uiteraard mailen naar Jos of Fons of Thomas at Radio Minerva. .be. En onder andere Ludwig Gert uit Hemiksem, die heeft dat al gedaan, om goeienacht te zeggen. En die zegt dat er boven Hemiksem zich al serieuze onweerswolken samenpakken. Dus die zit veilig binnen om naar de radio te luisteren.
0: Dat is
1: dus
0: een,
1: welkom, Ludwig Gert.
0: Dat is een goede keuze. Ja? Speciaal voor Ludwig Gert en alle andere mensen die schuilen voor het onweer. Hier is Lobo, Me and You en A Dog Named Boo.

0: Me and You in a Dark Name Boo in de versie van Lobo. Dat is de originele versie, maar het is ook al gecoverd door bijvoorbeeld Fonzie.
1: Pericomo.
0: En wie heeft dat al gespeeld?
1: Dat heb ik al gespeeld.
0: Ah, kijk.
1: Ja, ja. Voilà.
0: Die Lobo trouwens heette natuurlijk ook niet echt Lobo. Die werd geboren als Roland Kent Lavoie.
1: Mm-hmm.
0: Ook geen naam waar je echt goed mee kunt uitpakken. Dus die koos voor Lobo. Weet ik niet waarom, maar...
1: Klinkt, het bekt goed.
0: Het bekt goed. Ja. Beter als Roland Kent Lavoie in ieder geval.
1: Voilà, zo is het. En dat was een one-hit wonder, zo wat. Of,
0: ja, inderdaad. Ja. Wie hier ook aanwezig is Herman uit Mechelen.
1: Mm-hmm.
0: Die heeft ook al van zich laten horen. En die kon het nummer O Mirabella wel appreciëren, wat dat geen grote verrassing
1: is. Nee, inderdaad. En ook Frits en Marijken uit Zulten hebben zich aangemeld. Ah, dus,
0: fantastisch.
1: Welkom, blij dat jullie erbij zijn.
0: Onze fanclub is bijna voltallig.
1: Ja.
0: We gaan verder voor onze fanclub. En vooral ook voor u, Fonzie, met Sharon Jones en de Dap Kings.
1: Geweldig.
0: Dat weet ik.
1: Prachtige zangeres.
0: Ik ben een grotere fan van ze. En Midnight Rider.

0: Sharon Jones en de Dap Kings met Midnight Riders. Ja, jongens, wat een stem.
1: Prachtig, ja, prachtig.
0: Wat een stem. Ja. Soms spelen we wel eens wat modernere muziek met een historisch kantje, zal ik het maar noemen. Hè? Zoals Poky LaFarge.
1: Poky LaFarge, ja, dus mooie soulmuziek. Die wordt natuurlijk niet alleen, werd natuurlijk niet alleen in de jaren 60 en 70 gemaakt, maar ook nog nu, effectief.
0: Ja. Nee, deze band, Sharon Jones en haar Dap Kings, stonden zelfs mee aan de wieg van de soul en funk revival. Ze zijn natuurlijk gestopt omwille van het overlijden van Sharon Jones in 2016. De backing band is nog heel even doorgegaan. Ze hebben onder andere ook op het legendarische Back to Black album van Amy Winehouse als backing band gespeeld. Maar uiteindelijk zijn ze in 2018 toch maar gestopt omdat ze dachten, ja, zonder Sharon Jones, dat is toch niet...
1: Niet hetzelfde.
0: Dat is niet hetzelfde.
1: Ja. Trouwens, Sharon Jones zat op hetzelfde label als de geweldige Charles Bradley. Hè?
0: Absoluut, absoluut. Ja.
1: Die helaas ook aan kanker is overleden. Dus, ja.
0: Nu, net voor haar overlijden, in 2016, heeft ze ook nog twee keer een beroerte gekregen. En dat was, ze was aan het kijken naar de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. En na de winst van Trump heeft ze een beroerte gekregen.
1: Ja. Je zou voor minder natuurlijk.
0: Je zou voor minder. Zoals ik zei, Fonzie, af en toe naar plakker. Hier is naar plakker Percy Sledge. Thank you.

0: Percy Sledge met My Special Prayer. Een plakker.
1: Een goede plakker.
0: Een goede plakker. Fons, ik ben vorige week iets vergeten.
1: Ja.
0: De zweet van de week was ik vergeten. Allee, ik was het niet vergeten. Er was gewoon te weinig tijd. We hadden te veel goede muziek en te weinig tijd. Dus de zweet van de week was er afgevallen. Maar ik maak het goed met Anne Margaret en 13 Men. Dan zou jij zeggen, Fons.
1: Dat is toch geen zweet?
0: Dat klopt. Dat is een Amerikaanse, maar die is in Zweden geboren. En na de Tweede Wereldoorlog is die, zij en haar familie geëmigreerd naar Amerika. En vandaar is ze nadien de Amerikaanse nationaliteit heeft verkregen. Maar wel geboren in Zweden. Dus ik vond dat dat telt als Zweed van de week.
1: Dat klopt.
0: Anne Margaret, 13 Men.

0: Right, Sally, right. Mustang Sally door Wilson Pickett. Over een stem als een klok gesproken. Hè.
1: Wicked Pickett, altijd goed.
0: Altijd goed. Hadden we die al in de Jan van Dambingo of stekt die niet in de Jan van Dambingo?
1: Is dat niet in de Jan van Dambingo?
0: Ja, we kunnen als een addendum misschien bijvoegen.
1: Ja, ja, het zou terecht zijn.
0: Zijn er nog mensen die zich gemeld hebben? Want ondertussen denk ik, telefonist Thomas ook alweer aan de telefoon.
1: Ja, dan zal er nog wel zich iemand gemeld hebben, hè, Jos.
0: Maar we weten nog niet wie.
1: We weten nog niet.
0: Spannend, ze weten we wie. Wat mensen ook altijd mogen doen, zowel via mail als via telefoon, is hun stem voor de top 1000 doorgeven. Hè?
1: Klopt, hè, want die nadert ook met rassenschreden. Dus,
0: zeker, dus als mensen nog moeten stemmen, dat kan ook. Dat kan via de website, maar dat kan ook via ons.
1: Ja, ze mogen zoveel stemmen als ze willen, maar natuurlijk elk nummer één keer maar.
0: Elk nummer troef.
1: Ja.
0: Tijd voor Ronnie Hilton en Vinnie Vidivici.

0: Ronnie Hilton met Veni Vidi Vici. Die Ronnie Hilton trouwens, vond hij, was een grote fan van Leeds United.
1: Kijk eens aan.
0: Zo'n grote fan, dus zelfs meerdere liedjes voor de voetbalploeg heeft gecomponeerd en ingezongen. Zeg, onze fanclub heeft opnieuw van zich laten horen. We hebben een foto van een papegaai doorgekregen.
1: Een filmpje van een papegaai, ja.
0: Een filmpje van een
1: Jaco. Jaco.
0: Jaco.
1: Uit Hemiksem.
0: Ja. Was hem aan het dansen?
1: Nee, was aan het meezingen, denk ik.
0: Ah ja. En ook Anne uit Brugge is aanwezig en hoopt dat ze veel kan meezingen en vraagt dan nu om geen paardenmuziek te spelen van ons.
1: Paardenmuziek. Ik heb geen paardenmuziek, ik heb alleen muziek voor mensen. En door mensen ook.
0: En voor papegaaien.
1: En voor papegaaien.
0: Zoals deze Gilbert O'Sullivan met Alone Again. Heb ik al 2 keer gespeeld van ons.
1: Dat liedje.
0: Nee, dit liedje niet, maar Gilbert O'Sullivan.
1: Ah, klopt. Matrimony, onder
0: zeker
1: andere.
0: Zeker wel.
1: En Oe Wakadu Wakadé.
0: Absoluut. Voilà. Dus ik dacht, dan kan ik zijn derde hit niet vergeten.
1: Ja, ook een geweldige hit. Hè.
0: Alone Again, Naturally.

0: En hiermee vervolledig mijn drie luik van Gilbert O'Sullivan met Alone Again, Naturally.
1: Maar het nog iets natuurlijk, hè, Jos.
0: Had er nog een hit?
1: Zeker, meer dan één. Get Down bijvoorbeeld.
0: Is dat niet van de Backstreet Boys?
1: Nee, dat is gecoverd.
0: Ah ja. Telefonist Thomas, jij hebt ook nog telefoon gekregen.
2: Ja, eerst en vooral prachtig nummer. Hè. Ik ken het ook als Toen was geluk nog heel gewoon.
1: Gerard Cox.
2: En voor wie geluk ook nog heel gewoon is, zijn Gerda en Hendrik uit Weinigem. Maar vandaag zitten ze niet in Weinigem. We weten waar ze de mosterd voor hun geluk gaan zoeken, want ze zitten in de buurt van Dijon.
1: Oh, ah,
2: welkom Hendrik, welkom Gerda, bedankt om er te zijn.
0: Vooral dat. Ik ga verder ondertussen met Roberto Carlos en Verde e Amarelo, maar dan Portugezer. Kent je Roberto Carlos ons?
1: Ja, dat is een goede voetballer van Real Madrid geweest. Dat,
0: ja, ik heb hier letterlijk in mijn notities geschreven, het is niet de voetballer van Real Madrid.
1: Ah. Ja, dan ken ik hem niet.
0: Ook een Braziliaan, de Braziliaanse zanger. Die had als bijnaam The King of Brazilian Music, of kortweg The King. Dus er is nog een King.
1: Mm-hmm.
0: En ik denk dat hem zich wel met recht en reden The King mocht noemen. Dat meer dan 140 miljoen verkochte albums is hem de best verkochte Latijns-Amerikaanse artiest ooit.
1: Dat is niet slecht.
0: Roberto Carlos met een nummer dat jullie zeker gaan herkennen.

0: Roberto Carlos, niet de voetballer, wel de grote Braziliaanse zanger met Verge Amarelo zal het dan waarschijnlijk zijn, maar mijn Portugees is niet bijzonder goed.
1: Je klonk goed, ik vond het goed klinken.
0: Kent het natuurlijk voor ons als...
1: Eén kopje koffie van VOF De Kunst. En zowel Thomas als ik viel hier volledig uit de lucht dat dat niet het origineel bleek te zijn.
0: Er zijn heel veel mensen die denken dat dat origineel was. Maar zoals met heel veel nummers was er iemand voor. En dat was deze Roberto Carlos.
1: Ja, dat is verbazingwekkend. Nog even tussendoor. Herman heeft een mailtje gestuurd. Hij is blij dat wij er zijn. Maar hij meldt dat zijn kanarievogel is blijven hangen. Of Arie, de kanarievogel, is blijven hangen.
0: Ja, dat is juist de Germas.
1: Ja.
0: Volgende keer neem ik de Germas nog eens mee, ja. Herman. Ik heb nu niet de Germas, maar ik heb wel Malvina Reynolds en Little Boxes.

0: just the same.
1: Melvina Reynolds en Little Boxes. Eigenlijk lachten ze toen al met de Amerikanen die in de suburbs woonden. Allemaal in dezelfde huizen, allemaal dezelfde job. Kinderen, allemaal dezelfde hobby's. Toen al, hè?
2: Ja, ja. Wanneer is toen?
1: 1967, maar dat is niet origineel door haar. Het is origineel door Pete Seeger. Maar eigenlijk is deze versie van haar de populairste geworden. En in 2005 heeft dat nummer nog een gigantische heropleving gekregen, omdat het gebruikt werd in de populaire serie Weeds. Of toch in het eerste seizoen als openingsnummer. Dat is een beetje wat ik vorige week vertelde, hè, over Russian Doll. Dat met Harry Nilsson is hier ook gebeurd. Ineens zagen mensen een gigantische heropleving van een totaal onbekend nummer in onze contraille. Dus wat dat onze serie toch kan doen, hè, voor de muziek.
2: Ja, dat is mooi, hè.
1: Fons, ik heb De Zweet van de Week al gespeeld. Dat wil zeggen dat ik nog iets moet doen.
2: De Strangers van de Week.
1: En vandaag heb ik iets speciaals meegenomen. De Strangers maken natuurlijk vaak grappige nummers, geniale nummers. Maar soms hebben ze ook een keer iets serieus gemaakt. En hier een alweer traag nummer, maar een heel serieus liefdesnummer. Zeer mooi wat mij betreft. Vera.
3: Gij stond daar op die avond, heel stilletjes om een zaal. En gevroeg om waar genegen had, die alleen maar van

dat ik van u hou. Want ik ben van die moment een hele andere vent.

0: The Strangers, of toch vooral de Alex, in dit geval met Vera. Als ik een suggestie mag doen voor de top 1000, dan zou het dit zijn. En Fons, moest ik een suggestie willen doen voor uw openingsdans, dan zou het ook dit zijn.
1: Het wordt overwogen.
0: Ah, Jantien, heb je dat gehoord? Vera van The Strangers wordt jullie openingsdans. Proficiat.
1: Ja.
0: En bedankt, Alex.
1: Ja.
0: Fons, de tijd tikt alweer genadeloos verder.
1: Klopt.
0: In ons nadeel. Ja. Dus we moeten verder met David Garrick en misschien wel profetische woorden voor Sabit. Don't go out into the rain.

0: David Garrick, Don't Go Out Into The Rain,
1: Sugar.
0: En je had daar een opmerking over, Fons?
1: Ja, die mensen hebben eigenlijk maar één hit gehad, Dear Mrs. Appleby.
0: Zeker.
1: En het is nu de tweede keer dat je hem speelt. En ja, niet Dear Mrs. Appleby, maar twee andere nummers die, zoals jij dan ook zei, ja, wel beter zijn dan misschien. Hè?
0: Voilà, om aan te tonen dat die mens nog veel meer goede muziek heeft gemaakt.
1: Uit hem onterecht maar één hit had.
0: Ja. Leven David Garrick. Fons, de tijd haalt ons in, langs alle kanten. Ja. Tommy Rowe wordt er helemaal dizzy van.

0: zoveel goede muziek dat Tommy Rowe er helemaal dizzy van werd.
1: En daar word ik dan weer dizzy van, hè, van Tommy Rowe.
0: Huh? Dat wil ook zeggen dat het het einde van mijn uurtje is. Dat was mijn laatste vocale nummer. Dus troef kiezen maar, Thomas.
2: Hey, zoveel goede nummers, Jos. Je hebt me gepijnigd.
1: Oei.
2: Mijn hersenen doen pijnigen en harde keuzes moeten maken. Maar ik ga dan uiteindelijk toch voor toen geluk nog heel gewoon was. Alone Again Naturally, van Gilbert O'Sullivan.
0: Wat was de andere?
2: Ook heel mooi vond ik The Little Boxes. Vera, maar die gaan we nog eens terug horen op een openingsdans van de Fonsen.
0: Ah, voilà, ja, dat is een primeur die we hier gehoord hebben. Fonsi?
1: Wel, eerst even zeggen dat Lutgert het Hemiksem, die had het moeilijk met de keuze. Die dacht eerst voor Lobo te gaan.
0: Ook al gepijnigd.
1: Ook al gepijnigd. Maar die kiest uiteindelijk toch voor Roberto Carlos.
0: Ah, de voetballer?
1: Niet de voetballer, de grootste zanger van Centraal en Zuid-Amerika.
0: Latijns-Amerika,
1: ja. Centraal en Zuid-Amerika. Het is Latijns-Amerika eigenlijk, hè. Dat is hetzelfde. Ik kies persoonlijk voor Melvina Reynolds.
0: Ah, ja.
1: Ja, ik vond dat een leuke ontdekking. En trouwens, weet Lutgert hier te zeggen dat Marva er ook een versie van gemaakt heeft.
0: Zo blijkt.
1: Geef de wereld aan de kinderen. Dus, voilà. Maar voor mij de versie van Melvina Reynolds.
0: Fantastisch. Ja. Voilà. Fonsi, jij zet er sabiet na het nieuws.
1: Met, zo is het.
0: Een uurtje van jou. En ondertussen kunnen we nog een beetje genieten van Bye Bye Blackbird. Tot zometeen.
1: Tot zometeen.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Kinderen en jongeren denken bewuster na over hun schermgebruik dan we tot nu toe dachten. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Antwerpen. Bijvoorbeeld de smartphone aan de kant leggen als je aan tafel zit of niet op TikTok zitten als je bij vrienden bent. Opvoeding speelt daarin een cruciale rol, zegt onderzoekster Marte Mennes.
3: We zien ook dat jongeren die al wat ouder zijn, 17, 18 jaar, dat die eigenlijk heel positief terugkijken op bijvoorbeeld ouders die eerst net iets strenger waren op schermgebruik bijvoorbeeld. Die zijn blij dat hun ouders hen dat hebben aangeleerd. Dus wees als ouder ook niet bang om regels te implementeren, ondanks dat ze misschien initieel niet enthousiast worden ontvangen.
2: En nog een tip, als je die regels oplegt, leg dan ook uit waarom je dat doet. In Hoornu in de provincie Henegouwen is een lichaam gevonden na een ontploffing gisteren, dat bevestigt de burgemeester. De ontploffing gebeurde gisteravond in de woning van een oudere man. Zijn huis was volledig weggeblazen en ook twee andere huizen raakten beschadigd. De oorzaak is nog niet bekend. De Verenigde Staten hebben hun blokkade op Iraanse havens opgeheven, dat meldt het Amerikaanse leger. Dat was zo afgesproken in hun deal met Iran. Het Amerikaanse leger houdt dus geen schepen meer tegen. Het is nu wachten tot de Straat van Hormuz weer volledig heropent. En op het WK voetbal is Tsjechië-Zuid-Afrika geëindigd op een 1-1 gelijkspel. Zuid-Afrika heeft met Hugo Broos trouwens een Belgische trainer. Drukkend warm vanavond met kans op onweer, veel regen en wind. De temperatuur daalt niet onder de 20 graden vannacht. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op stevige onweersbuien. Ook het weekend en begin volgende week blijft tropisch warm. Temperaturen rond een graad of 35.

0: Zo, welkom terug, beste luisteraars. Tweede uur, elk nummertroef. Mijn naam is Fons en ik kies dus die tweede uur de nummers. En ik begon met Slim Whitman, die zong over de Noorderwind. Wiltura was niet de eerste die over de Noorderwind zong. Ik weet nu niet, telt dit als paardenmuziek, Jos?
1: Ik denk het niet, hè?
2: Goh, je krijgt zo neiging om zo wel, alsof dat je op je paard zit. Hè. Het deed mij ook wat denken aan Ghost Riders in the Sky.
0: Ja,
2: zo,
0: met, ja een beetje.
2: Zo, dus ja, daar zitten we wel in de paardenmuziek genre, vrees ik.
0: Ja.
2: Sorry, Ann.
0: Dus ja, maar dat is een goed nummer toch?
2: Goed zeker, nummer. Zeker.
0: Die Slim Whitman werd trouwens ontdekt door Colonel Tom Parker, die natuurlijk ook gekend is als de manager van Elvis. Hè.
2: Ah, ja.
0: Maar in het begin van zijn carrière kon hij nog niet leven van zijn muziek en werkte hij ook nog part-time bij de post. Ja.
2: Part-time.
0: Part-time. Ja, die Colonel Parker stond er voor gekend dat hij zijn artiesten niet goed betaalde. Dus,
2: Sorry, ik ben blijven hangen bij part-time.
0: Ja, muziek.

0: Jerry Jackson, Teller Johnny Said Goodbye. In mijn ogen een superbekend nummer, maar het was maar een bijkantje van die Jerry Jackson, 1964. Weinig over te vinden over die Jerry Jackson zelf, ook niet superveel eigenlijk. Dat, geen eigen Wikipedia-pagina.
1: Wat was het A-kantje dan?
0: Het A-kantje was Are You Glad When We're Apart.
1: Oh, ja. Dat zegt mij ook niks.
0: Nee, nee, voilà. Die is nog blijkbaar dominee geworden nadien, maar trouwens, Zoe uit Steendorp zegt dat dit nummer voor haar moeder al de toof is. Die is er
1: amai.
0: Vroeg bij.
1: Zo had vorige week ook te vroeg haar pijlen verschoten.
0: Ja, ja, ja,
1: nu,
0: ja.
1: Nu Anne het Burg had ook nog haar een troef van het eerste uur doorgegeven. En die ging ook zoals telefonisch Thomas voor Gilbert O'Sullivan.
0: Een mooie keuze. Een mooie
1: zeker,
0: keuze.
1: Zeker.
0: Ondertussen gaan we voort.
1: We moeten voort.
0: Ja, we moeten voort. Ik had enige tijd geleden al ik was eens wat nummertjes aan het zoeken. En ik vond een geweldig Franstalig nummer van een zekere Coco. Nooit van gehoord, Coco.
1: Is dat Papagaai van Lutgert?
0: Nee, dat is Jaco.
1: Ah, ja.
0: Nu, wat bleek? Het is eigenlijk gewoon een alias van Claude François.
1: Ma.
0: Ja, het was de alias onder, waaronder hij zijn eerste EP opnam in 1962. En na die EP veranderde hij zijn artiestnaam dus naar Claude François. En dit is dus zijn Franse versie van A Little Bit of Soap van de Jarmels. Ne t'en fais pas, mon vieux.

0: prinses Lela. Coco, die we later zouden kennen als Claude François of Clo-Clo.
1: Ik dacht dat ze de papegaai van Lutgert het remix.
0: Nee, nee, Jos. Nee, nee. Dat is Jaco.
1: Ah, Jaco.
0: Ja. Sorry. Op naar het volgende nummer. De Adlibs, die ken ik van het geweldige nummer Giving Up. Geschreven door Van McCoy trouwens. Maar ze hadden maar één top 10 hit of zelfs top 100 hit. En dat is het volgende nummer. Later nog een hit voor darts in 1978 liever. En de Manhattan Transfer 1981. The Boy from New York City.

0: De Beach Boys maken er een jaar nadien nog een antwoordnummer op, genaamd The Girl from New York City.
1: Gebeurde ook heel vaak hè, in ja. die tijd.
0: Dat was inderdaad ook wel iets typisch voor de jaren 60, zo, dat minder. Ja, vraag alleen een nummer en dan op een populair nummer een antwoord op verzinnen. Ja.
1: The Boy and the Girl from Ipanema.
0: Bestel dat ook?
1: Ik heb dat al gespeeld zelfs.
0: Ah ja, maar was dat als antwoord? Was dat gewoon meteen weer gezongen door een man en het ander door een vrouw?
1: Ik denk het tweede.
0: Ah ja, voilà.
1: Dat mag ook, hè?
0: Dat mag ook, zeker.
1: Ook kritisch vanavond, nee, kritisch.
0: Nee, dat is niet waar, dat is waar. Jos, jij hebt het al eens gehad over de drifters.
1: En zeker
0: de,
1: wel.
0: Vele personeelswissels.
1: Hè? Ik heb ze toen zelfs geteld, maar ik weet het niet meer. Het was iets in de 60, ja. 68 of
0: ja.
1: zo, denk ik.
0: Ja, weet je ook hoe dat kwam eigenlijk, dat er zoveel personeelswissels waren?
1: Nee.
0: Nee, voilà.
1: Auto-accident?
0: Nee, ja. Misschien zat er wel hier of daar een tussen, maar toch niet al 67. Nee, Clyde McFadder. Mm-hmm. Dat was een oprichter van de,
1: zeker.
0: Van de Drifters. Nu heeft de groep zelf al een tweetal jaren nadien verlaten, omdat hij werd opgeroepen voor zijn legerdienst. Maar voordat hij de Drifters had opgericht, zat hij bij de Domino's, maar ze verdienden eigenlijk maar een peulschil. Dat wou hem niet nog eens meemaken natuurlijk. En dus had hij hem eigenlijk onderhandeld, aangezien dat hij toch de groep had samengesteld en de belangrijkste lid was van de groep, dat hij het grootste deel van de inkomsten ook verkreeg. Van de optredens en de verkoop. Nu, na zijn vertrek heeft hij zijn deel van die opbrengst verkocht aan de manager. Waardoor er natuurlijk nog maar een klein deel van de opbrengst overbleef. En de nieuwe leden elke keer ook weer een peulschil betaald kregen. Daarom waren er zoveel personeelswissels. Dus ja, die verdienden amper niks. En daarmee vertrokken die. Maar dan moest er weer iemand nieuw gehaald worden, et cetera, et cetera. Hij heeft dat jaren later herkend en ook zijn spijt vooruitgedrukt. Maar ja, kijk.
1: Denk de schuld van Clyde McFadder.
0: Het is de schuld van Clyde McFadder.
1: Die daarna ook nog wel solo een schoon carrière heeft.
0: Hij heeft een mooie solo carrière gehad, inderdaad. Maar toch, bleef ook niet zo lang duren, want hij is op 39-jarige leeftijd ook overleden aan de gevolgen van jarenlang alcoholmisbruik. Want hij was wat verbitterd geraakt, want hij vond dat zijn fans hem in de steek hadden gelaten.
1: Ja,
0: dat,
1: klopt.
0: Ja. Ondertussen heeft hij toch mooie muziek gemaakt. Zoals hier,
1: zeker wel.
0: Prachtig nummer van geschreven door Bobby Day. Little Bitty Pretty One.

0: Geschreven dus door Bobby Day, maar Jos, vooral bekend geworden in de versie van...
1: Thurston Harris.
0: Klopt. Little Bitty, Pretty One, maar hier dus Clyde McFadder. Volgende band dan, ook nog niet gespeeld, The Traveling Wilburys. Die kennen we natuurlijk, Jos, een supergroep met...
1: Zeker. Roy Orbison.
0: Onder andere ook nog Tom Petty, Bob Dylan, George Harrison en Jeff Lynne. Zegt nu, tja, wie is die en Jeff Lynne? Die ken ik toch niet als zanger? Wel, dat was de zanger van de Electric Light Orchestra.
1: Ah ja.
0: Voilà.
1: ELO,
0: klopt. Brachte slechts 2 albums uit. Tweede album ook helaas zonder Roy Orbison, omdat die toen was overleden. George Harrison vond het wel grappig om die dan het eerste album Traveling Wilburys Volume 1 te noemen. En het tweede album Traveling Wilburys Volume 3.
1: Oh.
0: Dat vond hem grappig, George. Ja. Kijk. Dit komt uit het eerste album, gezongen door Tom Petty, George Harrison, Jeff Lynne. Harrison Jules. En Roy Orbison, hier is Rattles.

0: The Traveling Wilburys.
1: Fantastisch.
0: Prachtig, ja, prachtig.
1: Ondertussen is ook Jenny... Oh, ja? Sorry, je was niet aan het zeggen.
0: Nee.
1: Ik wou je niet onderbreken, hè.
0: Zeg maar.
1: Ondertussen is ook Jenny opgedoken. Die heeft gebeld met telefonist Thomas. Die was even vergeten dat het donderdag was. Ah, en dat het elk nummer troef was. Maar ze is ondertussen aan het luisteren. Dus welkom, Jenny.
0: Welkom, Jenny. Blij dat je erbij bent. Zoe uit Steendorp doet mij trouwens nog even denken, inderdaad. Ze zegt van, qua antwoordnummers is er ook nog één. O'Neill. Dat is door Carole King geschreven op het O'Carroll van Neil Sedaka.
1: Kijk, daarom vinden we het leuk, hè, de interacties met onze luisteraars.
0: Voilà. Wij gaan op naar de volgende artiest. Vico Toriani, een Zwitsers zanger en acteur. En die man zat graag op café. Meer bepaald Café Oriental. Lai, lai, lai.

0: Turks café en er heeft een diepe indruk nagelaten op Fico Toriani.
1: Is dat ook geen uitdrukking van iets, een Turks café?
0: Geen idee, Jos. Van wat?
1: Van een café waar veel mannen zijn.
0: Het zou kunnen.
1: Turks café.
0: Turks café. Weet wie dat weet? Tom uit Deurne-Zuid. Misschien kan je hem eens vragen wat dat is, Turks café.
1: Weet je dat?
0: Jij weet dat zeker.
1: Oké. Tom, ik hoor graag van u.
0: Voilà. Wij gaan naar de volgende artiest, Burl Ives.
1: Ik wou nog even zeggen over Fico Toriani, ja? Dat ik dat... ik durf dat al troefgewijs aanstippen.
0: Oh, een boude uitspraak, want er komt nog zoveel...
1: Aanstippen. Nog niet.
0: Ik stip hem aan. Voilà. Burl Ives dus, hè. Echte naam. Burl, wat een naam, jongen. Burl, moeilijk. Eichel, Ivano Ives. En een naam is, heeft hij een mens. Maar muziek maken kan hem.
1: En nog één keer, Fons, nog één keer.
0: Nee, het is goed.
1: Allee.
0: Het is goed geweest. Nee, zanger en acteur, Oscar gewonnen. Acteur in
1: Wie?
0: Een beste. Burl Ives. Beste acteur in een bijrol, de film The Big Country. Maar hier zong hij. En toen was hij nog niet zo rijk en bekend, denk ik. Want hij zingt over zijn unemployment check.

0: Dat was duidelijk voor de beperking van de werkloosheid in de tijd.
1: Een tof einde.
0: Ja, en dat was een streepje.
1: Streepje?
0: Van de muziek.
1: Een streepje?
0: Welk liedje herkende daar?
1: Paardenmuziek.
0: Nee, The Saints Go Marching.
1: En... Ah, jee. Ja, ja. Sorry, ik zat bij de paardenmuziek.
0: Ja, nee, geen probleem. Wij gaan ondertussen voort, Jos. Blijf jij maar bij de paardenmuziek. Wij gaan verder met Charlie Rich, bijgenaamd The Silver Fox. Goeie bijnaam, goeie bijnaam. Deed auditie voor Stan Phillips van het Sun Label, maar werd als te jazzy bestempeld. Kreeg een pak platen van Jerry Lee Lewis mee, met de woorden, kom maar terug als je even slecht bent. voilà, ja.
1: Allee, jong.
0: Ja. Hij heeft er veel naar geluisterd en kreeg dan toch een contract bij Sun Records. Hij werd ook sessiemuzikant voor verschillende artiesten daar. Hier zit hij over Mohair Sam.

0: Mohair Sam, maar in de stad zeggen we natuurlijk niet mohair, Jos. Wat zeggen we daar?
1: Mohair.
0: Mohair. We zeggen kemelaar, hè.
1: Kemelaar?
0: Mohair is kemelaar. Kemelaar is loef, hè. Ken je dat niet? Ken jij geen kemelaar is loef?
1: Zeg jij toch allemaal van?
0: Ja. Jos, zeg jij wel van de stad? Of
1: mohair,
0: wat is dat hier?
1: Kemelaar.
0: Kemelaar.
1: Maar ik ken ook geen mohair.
0: Ja, dat is natuurlijk. Dat is een stof.
1: Het is een stof?
0: Ja.
1: Van welk dier?
0: Van de angora-geit.

0: Vorige week hadden we het over Luther Perkins, deel van de Tennessee 2 bij Sun Records, Johnny Cash, en hoe hij geen familie was van deze artiest, Carl Perkins, the king of rockabilly. Hier zong hij Riverboat Annie.
1: Staat hier een foto van Carl Perkins voor ons en lijkt een beetje op Mark Wilmots.
0: Ja, het was op latere leeftijd. Zwaar leven gaat, denk ik.
1: Als je zwaar leven hebt, dan begin je uiteindelijk op Mark Wilmots te trekken.
0: Op Mark Wilmots te trekken, zo is dat. Zoals we hebben het vorige week ook gehad over Guido Belcanto. Dat jij die niet zo geweldig vindt. En dat jij ook het nummer op het zeildoek van de Bossauto's niet kent.
1: Nee.
0: Voilà, maar dan gaan we dat
1: oplossen. Veel dingen dat ik niet ken. Kemelaar. Ja.
0: Dan gaan we dat oplossen en we gaan dat spelen voor u. Het is zijn debuutsingle uit 1989 trouwens. Hier is hij, Guido Belcanto.

0: grote Guido Belcanto. In het echt Guido Versmissen genoemd, maar Guido Belcanto gewaakt. Nou, mooi. Op het zeildoek van de Botsatos. Het begin van een prachtige carrière.
1: Ik ben niet overtuigd.
0: Ja. Oké, okay, Jos.
1: Je hebt zoveel goede nummers gespeeld.
0: Ja, en nou, ik ga voort. Dan ga ik voort.
1: Een zeildoek even.
0: Dan ga ik voort met goede nummers.
1: Wacht, er was nog een interactie met onze luisteraars.
0: Ja.
1: Willem uit Zeeland is ook aan het luisteren.
0: Aha, welkom Willem.
1: En had zijn troef doorgegeven van het eerste nummer, en dat is Lobo.
0: Me and you and a dog named Boom.
1: Zeker wel.
0: Voilà.
1: Welkom Willem.
0: Welkom. Wij gaan verder. Als ik zeg it's not unusual, dan zeg jij...
1: To be loved by anyone?
0: Ja. Een nummer van?
1: Daar kom ik nu niet op.
0: Lang denken. Tom Jones.
1: Tom Jones.
0: Just toch.
1: Ja, het is laat.
0: Ja, het is laat. En je hebt weinig geslapen.
1: Weinig geslapen.
0: Voilà. Ik ga hier een andere versie spelen. Van Cher. Zonder Sonny Bono. Dus dat is altijd meegenomen. Die zong dus niet mee, maar hij produceert het album wel waarop dit vandaan komt. It's not unusual. Share.

0: Ook een zeer mooie versie als mij vraagt.
1: Zeker.
0: Cher. Jos, Bonnie St. Clair.
1: Die ken ik.
0: Kent je die?
1: Ja.
0: Ja, dat is een Nederlandse, hè?
1: Zeker.
0: Eigenlijk heet hij gewoon Bonje Cornelia Swart. En weet je dat hij haar carrière begonnen is?
1: Als zangeres.
0: Als zangeres, zeker. Nee, eigenlijk niet. Als toeschouwer.
1: Tijdens van een zangeres?
0: Van een zanger.
1: Ah.
0: Weet je misschien wie? In Nederland dat er wel eens verantwoordelijk was voor de carrière start van...
1: Ding is Peter Koelewijn.
0: Peter Koelewijn, inderdaad. Een optreden van Peter Koelewijn, 1966.
1: Zat overal tussen.
0: Werd het podium opgevraagd en mocht meezingen. En via hem kreeg ze ook haar eerste platencontract.
1: Kijk eens aan.
0: Voilà. En hij was ook verantwoordelijk voor haar artiestennaam trouwens. Dus hier zingt ze samen met Unit Gloria. Dat is trouwens de groep rond Robert Long in der tijd. Het nummer... Clap your hands and stamp your feet. Dus doe gerust mee thuis om wat op te warmen. Hè.

0: Voilà. Jos, er zijn twee dingen die ik altijd doe tijdens het programma.
1: De Twist en Jantien.
0: Voilà, zo is het, inderdaad. Jantien kiest altijd een nummertje, tenzij ze het vergeet. Dan kies ik het. Zoals vandaag is het vergeten en dan kies ik een nummer voor haar. Dus ik kies een twist voor haar, maar niet zomaar een twist. Ze drinkt al eens graag een glaasje champagne.
1: Hola.
0: Ja, het is een dure vogel. Dus hier, speciaal voor Jantien, de champagne twist van Mina. Thank you.

0: Johnny Cash, die speelde tijdens zijn optreden in Folsom Prison, het geweldige nummer Cocaine Blues. Maar het is origineel van Roy Hogsett uit 1947 al. Een herwerking van een traditioneel folknummer. Die Roy is ook de man die als eerste het nummer Gonna Get Along Without You Now opnam. Maar hier is hij dus met het geweldige Cocaine Blues.
1: Is het paardenmuziek?
0: Nee, zeker niet.

0: een waarschuwing van Roy Hoxett's Cocaine Blues.
1: Paardenmuziek.
0: Nee, geen paardenmuziek. En dan hebben we nog tijd voor één vocaal nummertje. Jimmy Justice. Kunnen we die ook ineens afvinken van de grote Jan van Dam. Nam enkele singles en albums op begin jaren 60, maar moest natuurlijk al snel plaatsruimen voor de beatgroep Explosie, die er toen aankwam met de Beatles en zo. Voilà. Die nam trouwens ook een versje opgenomen van A Little Bit of Soap. Maar hier speel ik hem met The Night Has a Thousand Eyes, gekend van Bobby Vigils.

0: Zo, dat was hij weer, beste luisteraars. Jimmy Justice. En het einde van elk nummer troef van deze week. Dus, beste vrienden, tijd om jullie favoriete nummers te kiezen. Thomas?
1: Ik was zeer gecharmeerd door Burl Eichel Ivanhoe Ives.
2: Mm-hmm. Wie?
1: Maar Burl Eichel Ivanhoe
0: Ives. Eichel.
1: Je komt er niet tussen.
0: Sorry.
1: Burl Eichel Ivanhoe Ives. Nee, en ik ben toch voor Guido... Versmissen. Guido Bacanto. Niet zijn beste nummer, maar wel het belangrijkste misschien voor hem.
0: Misschien wel. We hebben ondertussen ook van enkele luisteraars bericht gekregen, Thomas.
1: Ja, Willem Moerdijk die kiest voor de Northwind.
0: Oké, Jos, jouw keuze?
2: Ik ga voor het Turks Café.
0: Oké, Vico Toriani. Lutgert koos nog voor Bonnie St. Clair en Anne koos voor Cher. En daarmee nemen wij afscheid van jullie. En hopelijk zijn jullie er volgende week weer. Wij alleszins wel.
2: Zeker, tot volgende week.
0: Tot volgende week.
2: Elk nummer troef.
0: Zo is dat. Dag.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 10:00. Goedenavond.
3: Radio Minerva. Dit is Radio Minerva.
5: Vlaamse universiteiten maken zich zorgen over de besparing op studiebeurzen. Dat is een beslissing van onderwijsminister Demir. Het Vlaams parlement heeft het licht daarvoor op groen gezet. Daardoor zullen minder studenten in aanmerking komen voor zo'n studiebeurs. Maar dat betekent ook dat de systemen aangepast moeten worden. En daar wringt het schoentje, zegt Koen Verlaakt van de Vlaamse Interuniversitaire Raad.
6: Onze grootste bekommernis is eigenlijk dat onze instellingen er administratief, technisch niet klaar voor zijn om zo'n drastische hervorming in te laten gaan vanaf het eerstkomende academiejaar. De mensen binnen de universiteit en hogescholen hebben eigenlijk te weinig tijd om bijvoorbeeld hun IT-systemen daarop aan te passen.
5: De Vlaamse regering wil zo 34 miljoen euro besparen. In Hornu in de provincie Henegouwen is een lichaam gevonden na een ontploffing gisteren, dat bevestigt de burgemeester. De ontploffing gebeurde gisteravond in de woning van een oudere man. Zijn huis was volledig weggeblazen en ook twee andere huizen raakten beschadigd. De oorzaak is nog niet bekend. Het zal ook volgende week nog bijzonder warm blijven, dat voorspelt het KMI. Morgen en in het weekend temperaturen ver boven de 30 graden en dat zal dus ook volgende week nog het geval zijn. Weerman David Tenau.
7: Maandag en dinsdag zitten we opnieuw rond 33 à 35 graden. En ook voor de rest van volgende week, zoals de voorspellingen er nu voor staan. Maar het wordt sowieso wel warmer dan normaal. En ook meestal toch wel droog en zonnig weer, ondanks de dreiging van een plaatselijk onweer.
5: Op dit moment is code geel van kracht voor onweer. Het noodnummer 1722 is ook actief voor niet dringende materiële schade. De Verenigde Staten hebben hun blokkade op Iraanse havens opgeheven, dat meldt het Amerikaanse leger. Dat was zo afgesproken in een deal met Iran. Het Amerikaanse leger houdt dus geen schepen meer tegen. Het is nu wachten tot de Straat van Hormuz weer volledig heropent. En in het Verenigd Koninkrijk is een jongetje van 3 teruggevonden in het krokodillenverblijf van een dierentuin. Het kind werd meteen naar het ziekenhuis gebracht. Het is in kritieke toestand. Een man van 30 is aangehouden voor poging tot doodslag. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol precies was en hoe het kind bij de krokodillen terechtkwam. En in het volleybal hebben de Yellow Tigers, dat zijn onze Belgische volleybalvrouwen, niet kunnen stunten tegen topland Brazilië in de Nations League. Ze verloren in 5 sets. Brazilië is trouwens nummer 2 van de wereld. Morgen dan spelen de Yellow Tigers al opnieuw tegen Duitsland. En het weer nog. Kans op onweer met veel regen en wind en de temperatuur gaat niet onder de 20 graden vannacht. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op stevige onweersbuien. Ook het weekend en begin volgende week blijft tropisch warm, temperaturen rond de graad of 35.

hele goede avond, beste luisteraars. Eerst en vooral dank aan mijn collega's die zojuist het programma hebben verzorgd tussen 20 en 22 uur. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Muzikale Waaier, waarin we samen op reis gaan. Niet met koffers en paspoorten, maar wel met muziek. Het wordt opnieuw een programma boordevol gouden herinneringen. Tijdens het komende uurtje draaien wij muziek van Elvis Presley, Helmut Zacharias, Dean Martin, Petula Clark, Jerry Vale, Ray Conniff, Frank Purcell en nog veel meer uiteraard.

Starlight, Starbright, Linda Scott heeft dit liedje ook gezongen, maar jullie hoorden daarnet Maureen Evans. Hier volgt nu Conway Twitty, een Amerikaanse zanger die zowel in de rock and roll als country music grote successen kende. Treat Me Nice is een nummer dat Elvis Presley heeft opgenomen voor zijn film Jailhouse Rock uit 1957. Vanavond had ik een andere versie meegebracht, namelijk die van Conway Twitty.

0: Treat Me Nice is een nummer uit 1957, maar we blijven in hetzelfde jaar met het volgende nummer. Het liedje vertelt over het verlangen om iemand te horen, om verbonden te blijven. Call Rosie on the phone. Hier is Guy Mitchell.
1: Hell, I've got troubles. Will you help me out? Just

Call Rosie on the Phone en Guy Mitchell. Instrumentale muziek kan soms meer zeggen dan woorden. Het volgende liedje werd in het Frans gezongen, onder andere door Les Compagnons de la Chanson, Luis Mariano, Dalida, Dario Moreno en ook door Petula Laclanc. Ik heb het over het liedje Guitar et Tambourin. Hier volgt nu de instrumentale versie, ons gebracht door Frank Porcel.

tambourijn Frank Purcell. Het liedje Manuel Goodbye werd in 1983 gezongen door Audrey Landers. Er bestaat natuurlijk ook een Duitse versie van dit liedje, gezongen door Andrea Jurgens. Maar hier volgt nu de Nederlandstalige cover met Laura Lien.

Manuel Goodbye, Laura Lynn. Met The Bachelors gaan we terug naar de jaren 60. Ramona is een liedje dat reeds in 1928 opgenomen werd. Gene Austin zong het, maar ook Jim Reeves, Tony Bennett, The Blue Diamonds, om slechts enkele voorbeelden te noemen. En The Bachelors zongen dit liedje in 1964.

Somebody Loves Me is een nummer met muziek van George Gershwin. Het werd reeds in 1924 uitgegeven. De boodschap is eenvoudig, maar krachtig. Ergens is er iemand die van je houdt. Het geeft hoop en warmte. Zelfs in moeilijke tijden kan die gedachte een glimlach brengen. Somebody Loves Me, Ray Conniff and the Singers.

Somebody Loves Me, Ray Caniff en The Singers, of course. Het nummer Snowbird gebruikt de metafoor van een trekvogel om het verlangen uit te drukken om aan liefdesverdriet te ontsnappen en vrijheid te vinden. Het staat symbool voor vrijheid en ontsnapping. Soms willen we allemaal even weg, op zoek naar iets nieuws. Het nummer werd geschreven door Gene McLellan. Hoewel het door veel artiesten is opgenomen, is het vooral bekend door de opname van Anne Murray uit 1969. Elvis Presley zong het in 1971 en Billy Vaughan maakte er in 1970 een instrumentale versie van.

Snowbird en Billy Vaughan. Met het volgende nummer reizen we naar Italië. Arrivederci Roma werd populair in de jaren 50. Het werd voor het eerst opgenomen in 1954. In 1963 werd dit nummer gezongen door niemand minder dan Cherry Vale.

Arrivederci Roma, the one and very only Jerry Vale. Immer wieder zondags is een liedje van het Duitse slagerduo Cindy und Bert uit 1973. De tekst beschrijft de herinneringen van een koppel tijdens een vakantie in Griekenland. Het begint met een beschrijving van de avonden tijdens de vakantie. Elke zondag kwamen ze langs, onze muzikanten uit Athene. Hun herinneringen komen elke zondag weer terug, terwijl ze de bouzoukis horen spelen, net zoals die zondagavond toen het geluk ons beiden naar huis bracht.

immer wieder sonntags Cindy und Bert. Mit Petula Clark gaan we naar een meer introspectieve sfeer. Alone, why must I be alone, raakt het gevoel van eenzaamheid. Het liedje beschrijft hoe het voelt om zonder iemand te zijn en verwoordt dus het verdriet en het verlangen van iemand die maar niet kan begrijpen waarom zijn of haar partner hem of haar heeft verlaten. Uit 1957, hier is Petula Clark.

0: Petula Clark, Alone. Het volgende liedje gaat over een eenzame zwerver die zich niet gewaardeerd en wanhopig voelt, waarbij de stad wordt gebruikt als symbool van hoop, troost en een plek waar hij eindelijk thuis hoort. Het liedje ademt een gevoel van zoeken, naar een uitweg, naar hoop. Dean Martin brengt ons naar Houston.
1: Well, it's lonesome in this old town. Everybody puts me down. I'm a face without a name, just walking in the rain, going back

0: I'm a face without a name, just walking in the rain, going back to Houston, Houston, Houston, going back to Houston.
1: Houston en Dean Martin. El Condor Pasa is oorspronkelijk een Peruaanse melodie uit 1913, gecomponeerd door Daniel Alomia Robles. Jullie kennen natuurlijk ook de gezongen versie van Simon en Garfunkel. Met Helmut Zacharias krijgen we een instrumentale versie van een wereldberoemde melodie.

Wonderpassa, Helmut Zacharias. Just Help Yourself is een bewerkte Engelse versie van het Italiaanse nummer Gli Occhi Miei. En dat betekent Mijn Ogen, een nummer uit 1968. Les compagnons de la chanson brengen pure harmonie met hun versie van het nummer. Ce bonheur là.

ce bonheur-là les compagnons de la chanson. De enige echte Elvis Presley mag natuurlijk niet ontbreken. Het nummer Pledging My Love werd door Elvis op het einde van zijn carrière opgenomen en staat op zijn album Moody Blue uit 1977, het laatste album dat werd uitgebracht voor het overlijden van Elvis in 1977. Het nummer gaat over eeuwige trouw. Pledging My Love.

Catching My Love, Elvis Presley. Het volgende liedje wordt verteld vanuit het perspectief van een tiener die vroeg thuiskomt van een afspraakje en haar ouders betrapt terwijl ze proberen te dansen op één van haar rock'n'roll platen. Alleen hebben ze geen idee hoe dat moet. Dus probeert het stel op de muziek de wals te dansen. Uit 1955, hier volgt nu K-Star met Rock'n'Roll Waltz.

Een gouden herinnering van K-Star. We hebben nog tijd voor een laatst vocaal nummertje. Dat wordt er eentje van Jan Keizer en Annie Schilder. Is it love like before?

Ziezo, beste luisteraars. Het wordt stilaan tijd om deel 1 van dit programma af te ronden. Blijf zeker luisteren naar deel 2, zometeen na het tijd zijn en het nieuws van 23 uur. Heel graag dus, tot zometeen.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Liana, het meisje van 11 dat dood werd teruggevonden in Frankrijk, werd ook verkracht. Dat blijkt uit de autopsie van haar lichaam. Het meisje werd begin deze maand dood aangetroffen in een verlaten graansilo in het zuiden van Frankrijk. De doodsoorzaak is nog onbekend. De hoofdverdachte is een man van 41. De zaak Liana beroert Frankrijk al wekenlang, omdat er tegen de verdachte eerder al klachten waren rond zedenfeiten tegen een minderjarige. Nooit eerder was er zoveel geweld tegen kinderen. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Vorig jaar waren er meer dan 38.000 gevallen. Een stijging met 7,5% tegenover 2024. Het gaat dan bijvoorbeeld om ontvoering, verkrachting of het inzetten van kinderen in gewapende conflicten. Het zal niet verbazen, maar in de Palestijnse gebieden en Israël was het probleem het grootst. En Vlaamse universiteiten maken zich zorgen over de besparing op studiebeurzen. Dat is een beslissing van onderwijsminister Demir. Het Vlaams parlement heeft het licht daarvoor op groen gezet. En daardoor zullen minder studenten in aanmerking komen voor zo'n studiebeurs. Maar dat betekent ook dat de systemen aangepast moeten worden en daar wringt het schoentje. Dat zegt Koen Verlaakt van de Vlaamse Interuniversitaire Raad.
3: Onze grootste bekommernis is eigenlijk dat onze instellingen administratief, technisch niet klaar voor zijn om zo'n drastische hervorming in te laten gaan vanaf het eerstkomende academiejaar. De mensen binnen de universiteit en hogescholen hebben eigenlijk te weinig tijd om bijvoorbeeld hun IT-systemen daarop aan te passen.
2: De Vlaamse regering wil zo 34 miljoen euro besparen. Kans op onweer met veel regen en wind en de temperatuur gaat niet onder de 20 graden vannacht. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op stevige onweersbuien. Ook het weekend en begin volgende week blijft tropisch warm, temperaturen rond een graad of 35 graden.

Deel 2 wordt een beetje zoals deel 1. Het is een programma met heel veel gouden herinneringen. En tijdens het komende uurtje draaien wij muziek van Connie Francis, Hugo Strasser, Tony Christie, The Four Aces, Bert Kampfer, Timmy Euro, Max Greger en nog veel meer uiteraard.

Popcorn Music om deel 2 te starten. Green Eyes en Dion Maxwell. It's the Same Old Song van de Four Tops gaat over het bittere verdriet dat ontstaat wanneer je bekende muziek hoort die je herinnert aan een verloren liefde. De tekst laat zien hoe dezelfde melodieën die ooit met geluk werden geassocieerd, na een breuk nu symbool staan voor pijn en eenzaamheid.

It's the same old song and the Four Tops. Strange Lady in Town komt uit het jaar 1955 en heeft een mysterieuze sfeer. Het liedje beschrijft een intrigerende ontmoeting, een onbekende vrouw die meteen indruk maakt.

Anna en Max Greger. Het volgende liedje draait om een kort maar intens moment samen. Een nacht die alles verandert. Een nachtje met jou, Connie en Danny Fabri.

Een nachtje met jou, Connie en Danny Fabri. Tammy Euro bracht Hurt uit in 1961. Een emotionele klassieker die recht naar het hart gaat. Het liedje beschrijft het verdriet van iemand die in de steek wordt gelaten door een geliefde die heeft gelogen. Maar de zangeres geeft toe dat ze nog steeds veel van hem houdt en hem toch geen pijn kan doen. But even though you hurt me like nobody else could ever do, I would never ever hurt you.

Band of Gold is een nummer over het vooropstellen van oprechte liefde, trouw en een eenvoudig leven boven roem, rijkdom of wereldse avonturen. De Band of Gold, een trouwring, staat symbool voor een eeuwige band, toewijding en de belofte om uitsluitend aan de ware liefde van de zanger verbonden te blijven.

Little Band of Gold to Prove That You Are Mine. Het volgende nummer uit de jaren 60 roept meteen een reissfeer op. We horen bijna de drukte van een stad. Een vrolijke tussenstop op onze muzikale reis. Bert Camford met Tijuana Taxi.

uit 1953, The Foraces, Stranger in Paradise. We maken nu een sprong naar de jaren 80 en meer bepaald naar het jaar 1984 met Nino De Angelo. Het volgende liedje is een melancholisch pleidooi om onschuld en verbondenheid te behouden in een wereld die steeds materialistischer en kouder wordt. Het nummer stelt dat de mensheid haar paradijs verliest wanneer liefde te koop is, tranen niet worden getroost en het gevoel van vertrouwen vervaagt. Jenseits van Eden, Nino De Angelo.

Met Digno Garcia reizen we naar zonnige oorden. De tekst is een ode aan de natuurlijke schoonheid van de regio met de zon, de zee en de dennenbossen. En noemt ook iconische stadjes waarbij het landschap en de charme van het gebied worden geprezen. Costa Brava.

Costa Brava, Digno Garcia. Tony Christie brengt romantiek. So Deep Is The Night van Tony Christie is een melancholisch liedje over diepe eenzaamheid, liefdesverdriet en het verlangen naar een verloren geliefde. De tekst beschrijft een eenzame nacht zonder houvast, waarin de zanger wordt achtervolgd door herinneringen en dromen aan een verloren, hartstochtelijke liefde, wachtend op licht en troost. So Deep Is The Night en Tony Christie.

So Deep is the Night, Tony Christie. Hugo Strasser brengt elegantie, Wiener charme adem de sfeer van Wenen, dans, klasse en traditie.

0: Hugo Strasser dus. Het volgende liedje gaat over iemand met charme en aantrekkingskracht. De tekst roept een gevoel van machteloosheid op, waarbij de man een speciale manier heeft om de emoties van de zangeres te manipuleren. Il a le truc, les gams.
1: Yeah!

Jelle Truc. Happy Days and Lonely Nights is een nummer geschreven door Billy Rose en Fred Fisher, dat in 1928 voor het eerst werd opgenomen door de Harmony Brothers. Het nummer beleefde in de jaren 50 een beroemde heropleving dankzij artiesten als de Fontaine Sisters, Ruby Murray en Connie Francis.

Happy Days and Lonely Nights, the one and very only Connie Francis. We hebben nog tijd voor een laatst vocaal nummertje en dat wordt er eentje van Nat King Cole.

King Cole, Goodbye Irene. En een rustige nacht, dat wens ik jullie van harte toe, beste luisteraars. En ik bedank jullie ook trouwens voor het luisteren naar deze aflevering van De Muzikale Waaier. We sluiten af met Mr. Akkebilk. Dit instrumentale nummer brengt een klassieker tot leven. I Left My Heart in San Francisco is een liedje dat vooral bekend is als het kenmerkende nummer van Tony Bennett. Het werd eind 1953 geschreven in Brooklyn, New York, met muziek van George Corey en tekst van Douglas Cross. Jullie weten het, reacties zijn altijd welkom, positieve feedback waarom niet, het doet altijd plezier. En daarvoor één adres, fabrice@radiominerva.be. Wat mij betreft, wil jullie graag tot een volgende keer, zelfde uur, zelfde tijd, zelfde zender, uw vertrouwde Radio Minerva. Nog het allerbeste toegewenst, de groetjes van Fabrice en heel graag, tot dan, dag.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Lianna, het meisje van 11 dat dood werd teruggevonden in Frankrijk, werd ook verkracht. Dat blijkt uit de autopsie van haar lichaam. Het meisje werd begin deze maand dood aangetroffen in een verlaten graansilo in het zuiden van Frankrijk. De doodsoorzaak is nog onbekend. De hoofdverdachte is een man van 41. De zaak Lianna beroert Frankrijk al wekenlang, omdat er tegen de verdachte eerder al klachten waren rond zedefeiten tegen een minderjarige. Nooit eerder was er zoveel geweld tegen kinderen. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Vorig jaar waren er meer dan 38.000 gevallen. Een stijging met 7,5% tegenover 2024. Het gaat dan bijvoorbeeld om ontvoering, verkrachting of het inzetten van kinderen in gewapende conflicten. In de Palestijnse gebieden en Israël was het probleem het grootst. En sport, onze Yellow Tigers, dat zijn de Belgische volleybalvrouwen, hebben niet kunnen stunten tegen topland Brazilië in de Nations League. Ze verloren in 5 sets. Brazilië is trouwens nummer 2 van de wereld. Morgen spelen de Yellow Tigers al opnieuw tegen Duitsland. En ook nog kort meegeven dat op het WK voetbal Zwitserland met 4-1 gewonnen heeft van Bosnië-Herzegovina. Kans op onweer met veel regen en wind en de temperatuur gaat niet onder de 20 graden vannacht. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op stevige onweersbuien. Ook het weekend en begin volgende week blijft tropisch warm met temperaturen rond een graad of 35 graden.